De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam. Die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oh,

0: NPO. Sterren NL.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, goedemorgen allemaal. Daar zijn we weer hoor. 1 over 6, het is de dinsdag. Der Deutsche Dienstag. Gaan we zo meteen nog wel even aandacht aan besteden. Duitse verzoekjes zijn ook altijd welkom, dus kom maar door. Verkeersinformatie op dit vroege uur, dat is er op de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de Suurhofbrug, daar staat al een minuutje of 5. Daar zijn de 2 rijstroken dicht en je wordt over de vluchtstrook geleid. Succes onderweg. Even kijken, even een klein peilingje houden. Hebben we er een beetje zin in, jongens?
4: Ja!
3: Mooi.
1: Marcel de Vries.
3: Ja, die is niet alleen, want Tinus is er ook.
5: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zometeen hier Yves Berendsen. Die heeft het verlangen. Maar eerst Fons Feurink en Avond voor in de Boeken. Morgen.
6: De nummer.

verlangen op Sterren NL. Jongens, kijk eens even. 8:08. Ik doe weer even de pijlstok door de radio. Hard of zacht. Even peilen hoe je erbij zit. Heb je zin in een zacht liedje? Heb je zin in een hard liedje? Laat het weten in de app NPO Luister. De zachte van vanochtend is van Nicole.

Nou, ik denk dat we wel een beetje meer dan een beetje vrede moeten hebben op deze wereld. Maar laten we beginnen met een beetje. Nicole is de zachte van vanochtend. Daartegenover zet ik een keihard.

0: tweeling.
1: Want dat vinden we fijn.
0: Ja, en zijn broer heet René. Goedemorgen.
2: Hey Marcel, en Tinia natuurlijk ook. Goedemorgen. En Clubby niet te vergeten. Het is weer dinsdag. En we zijn weer aangekomen op het golfbandje. Ik heb het tankje van mijn broer even gekaapt. Anders staat hij ook eenzaam en alleen helemaal stil.
0: Ja.
2: Dat kun je natuurlijk ook niet maken.
0: Nee.
2: Mijn planning voor vandaag is de grientjes maaien. Alleen maar gras maaien. De hele dag gras maaien. En voor de dinsdag, Marcel, ja, had ik een hele mooie in gedachte van Freddy Brek.
0: Oh.
2: Ik zou zeggen, afknijpen en droog zwaaien.

0: Media Park zijn we er weer met de ochtendshow. Tieners, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het Media Park hier nog in het donker gehuld, want dat is de dagen zijn behoorlijk aan het inkorten.
1: Ja, saai.
0: Nou, het zijn er nog steeds 24 uur, maar...
1: Ik vind het 's avonds wel lekker, maar 's ochtends niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ach, ja.
1: Ik vind dat wel lekker aan de zomertijd, of in ieder geval de zomerperiode. Lekker dat je gewoon een beetje met opkomend...
0: Ja, dat wel.
1: Dat is zo fijn wakker worden.
0: Ja, alleen voor het slapen gaan is het...
1: Ja, dat is niet lekker.
0: Dan is het net of ga je in een wereld die nog vol aan is.
1: Ja.
0: Moet jij op bed?
1: Ja, moet jij slapen.
0: Ik heb nog geen zin in, denk ik dan.
1: Nee.
0: Maar ja, het is maar beter van wel. En goed, ieder jaar getijden heeft zijn ding natuurlijk. He, nu zit er in de maand, de stamppot kan weer op tafel.
1: Ja,
0: is ook lekker.
1: Lekker boerenkool.
0: Hebben we wel weer zin in, hoor. Het is het lekkerst als moeders het maakt.
1: Ja.
0: Als ik even ga eten bij mijn ouders. Maar dat doe ik eigenlijk nooit. Zonde eigenlijk, hè?
1: En je zoontje kan misschien nog wel boerenkool maken.
0: Ah, die kan het wel maken, ja. Ja. Dat zal
1: ik wel niet leuk. Ja, dat moet je even leren.
0: Ja, die wil kok worden. En
1: kun je
0: ik
1: niet
0: heb hem nu,
1: zijn stamppot kookboek geven?
0: Kookboek. Ja, hij heeft een kookboek. Volgens mij zit het daar wel in.
1: Oh, leuk.
0: En ik heb ooit een kookboek, heeft mijn moeder geschreven toen ik uit huis ging. Toen ik 25 was.
1: Oh.
0: Toen kreeg ik een blauw boekje. En heeft ze alles ingeschreven, zoals zij dat maakt.
1: Lekker.
0: Ja, echt met de hand geschreven. Heeft ze echt werk van gehad.
1: Zo.
0: En er staan ook de stamppotjes in. En dan weet ik precies hoe dat moet. Hoe lang dit. En dan moet je... En dan staat ook bij, je moet de aardappelen daar halen. Maar die man leeft volgens mij niet eens meer. Nee, toen was ik 25. Ik ben nu 45. Dat is 20 jaar geleden. Dus, maar dat boekje heb ik nog. Dat staat in de kast. En dat is heel mooi. Dus dat laat ik hem even lezen.
1: Ja.
0: En misschien kan hij dan een... Wat voor stamppot vind jij het lekkerst?
1: Toch wel boerenkool.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik ook.
1: En daarna hutspot.
0: Ja,
1: dat is wortel,
0: ook, ja.
1: Wortelstampen, hoe noem je dat?
0: Ja, zeker. Stimstampen.
1: Ja. Nee, eerst de tweede plek andijviestampot.
0: Ja. Rauwe andijvie.
1: Ja, rauwe andijvie.
0: Ja, fantastisch is die ook. Ja.
1: Oh, dat is ook zo lekker. Dan met spekjes erin.
0: Ja, maar boerenkool heb ik altijd een... dan doe ik iets wat veel mensen niet doen. Slasaus eroverheen.
1: Ja, dat heb jij wel eens verteld. Ja,
0: dat is zo fantastisch. Dan ga je door het plafond. Dat is fantastisch. Ja, je wordt modderkloddervet, maar ja, het is echt fantastisch.
1: Ja, vooral opbakken de volgende dag. Dat is nog beter.
0: 17:45, dames en heren. En wij hebben het over
1: het
0: eten.
1: Het gaat steeds vroeger bij ons over eten.
0: Ja, we doen het straks voor 6:00 beginnen we al.
1: Ja, dat is goed.
0: Het aantal inbraken in brandweerkazernes is dit jaar flink gestegen. Waar er in 2024 en 2025 nog rond de 17 of 18 inbraken waren, staat de teller dit jaar al op 85. Daarbij wordt soms zwaar redmateriaal gestolen, zoals knipscharen en hydraulische pompen die nodig zijn bij ongelukken. Brandweerkazernes hebben wel reserveapparatuur, maar soms moest tijdelijk een extra eenheid worden opgeroepen omdat er een tekort is. Gestolen. Dan zit waarschijnlijk er geld onder, dan anders gaan ze niet stelen natuurlijk.
1: Nou ja, en ook om te gebruiken weer voor ergens anders in te breken.
0: Ja. Ja, dat is ook jou. Ja,
1: daar doen ze het volgens mij voornamelijk voor.
0: Oh, zo.
1: Begreep ik uit het nieuws.
0: Oh, ja, dat snap ik ook wel, ja.
1: Ja, want dat zijn natuurlijk echt allemaal van die breekijzers en weet ik het wel, ze allemaal hebben om auto's open te knippen en weet ik het allemaal wat. Ja, dat
0: precies.
1: Kun je overal voor gebruiken natuurlijk.
0: Ja. Nederlanders bestellen steeds vaker online, maar geven per bestelling minder uit. Het gemiddelde bedrag per online aankoop is voor het eerst sinds de coronaperiode gedaald. Er ligt nu op 100 euro. Vooral shoppen via de smartphone is populair. Bijna de helft van alle online aankopen gebeurt inmiddels via de telefoon. Ook bestellen we steeds vaker bij buitenlandse webshops, vooral uit China. Ik moet eerlijk zeggen, als ik iets bestel, dan... is dat zeer zeldzaam via de telefoon. Ik moet toch altijd, ben een beetje van een ouderwetse stempel.
1: Of via de computer.
0: Ik moet het op groot beeld hebben.
1: Ja.
0: Dus ik doe kleding bestellen eigenlijk bijna niet online. Maar ik heb nu wel iets gezien. Dat is alleen maar een online shop. Waarvan ik denk, toch even proberen. Ja, maar ook met vliegen en zo. Met een reisje naar buitenland.
1: Ja, dat doe ik toch ook altijd even
0: op laptop. Ja, gek is dat, hè?
1: Ja. Dat voelt vertrouwelijk of zo.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ik weet niet waarom. Ja, ik heb hetzelfde gevoel.
0: Nou, overzichtelijk misschien ook wel meer. En goed nieuws, want Hives is terug. Wat? Hives. Precies 22 jaar na de oprichting is het Nederlandse sociale netwerk opnieuw gelanceerd. En veel oude vertrouwde functies zijn er weer. Krabbels, glitterplaatjes, de dansende banaan, je profiel pimpen en natuurlijk de respectknop. Nou, die hebben we gemist. De makers hopen daarmee ook een Nederlands alternatief te bieden voor sociale media als Instagram, TikTok en Facebook. Hives, dat meen je niet.
1: Ja, ik
0: maar
1: ga
0: dit
1: zo,
0: was laatst was dit toch ook al in het nieuws?
1: Ja,
0: Is het volgens mij gestrand of zo.
1: Ja, ik weet het niet. Er was inderdaad wel. Ik ga eens hives.nl. Nou, ik weet niet, maar ik zie niks. Hives.nl. Of is Hives.com misschien?
0: Hives. Doe gewoon Hives googelen. Dan kom je er toch vanzelf.
1: Hives.
0: Hives. Waar moeten we dat vinden
1: dan? De site
0: dan?
1: Kan geen beveiligde verbinding... Hè?
0: Oh.
1: Nou. Google.
0: Die wordt gegoogeld, dames en heren. Dat duurt even. Pak er even een bak koffie bij. Hives. Het is nergens te vinden. Het is terug, maar het is nergens te vinden.
1: Oh ja, ik heb het.
0: Oh wat? Waar?
1: Ja,
0: waar?
1: Nu in één keer wel. Hives.nl. Via Google.
0: Hives.nl is het.
1: Het gezelligste platform van Nederland is terug.
0: My god.
1: Registreren, inloggen.
0: Respect.
1: Ik ga even een profieletje aanmaken.
0: Doe jij maar even een profieletje. Ja. Namens Marcel de Morgen of...
1: Ja, dat doen we even een Marcel de Morgen.
0: Marcel de Morgen. Ja. Vandaag grijs met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden soms zon. Het wordt 17 tot 21 graden. We gingen toe.

0: we dit weekend ook aan de bar.
1: Wij?
0: Ja, wij. Wij zijn op hetzelfde festival, zijn wij.
1: Dat was ik al even vergeten.
0: Nou ja. Gebeurt niet zo gek vaak. Laten we eerst even snel naar de peiling gaan. Je mag toch snel even laten weten, waar heb je zin in? Een zachte of een harde?
2: Een beetje vrede, een beetje liefde.
0: Dit is Nicole. En een beetje vrede. De zachte van vanochtend tegenover een keiharde. Laat het weten. NPO luister, dan mag je het achterlaten. En met een tekstberichtje. Hard of zacht. Dan weten we ook gelijk dat je erbij bent. We vinden het namelijk heel leuk om te weten. Dat meen ik echt. Ik vind het altijd leuk om te weten waar luistert men. Wie luistert er en waar wordt geluisterd.
1: Ja.
0: Is toch leuk om te weten? We moeten hier zo'n landkaart hebben.
1: Ja, dan we kunnen met punaises, met plekjes.
0: Maar kunnen we dat niet digitaal maken? Dat het ook te zien is? Dat we er gewoon een landkaartje hebben waar we echt digitale punaises op kunnen zetten. Punaises.
1: Zou pas wel moeten kunnen, denk ik.
0: Dat moet kunnen. We gaan eens even naar wat appjes toe. Ik heb hier Carlo de Trucker. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Massa. Goedemorgen, Tinia. Carlo de Trucker hier. Terug van vakantie, het mooie Carpathos. We gaan er weer eens met frisse tegenzin tegenaan vandaag. En wat de dag ons brengt, dat zien we wel. Ja? Ik heb wel een mooie truckersplaat voor jou.
0: Oh.
3: Dat is Henk Wijngaard met Hoeveel Kilometer Naar de Maan. Ciao, ciao.
0: Hoeveel kilometer naar de maan? Nou, dat moet je de mensen van de Artemis gaan vragen. Die zijn er geweest, de Artemis 2. En die Artemis 3 wordt nu gebouwd, hè?
1: Oh ja?
0: Ja, die gaan landen op de maan.
1: Oké.
0: Ja, ja, ja. Patrick, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Voor mij vandaag maar een zacht plaatje. Want het gaat allemaal niet van harte vandaag.
0: Hé, hey, hoe zou dat nou weer kunnen, Patrick? Waarom gaat het niet van harte, jongen?
1: Dinsdag vibes? Ja, denk het.
0: Oh, ik zit er andersom in de wedstrijd. Ik heb er echt zin in. Ik was vanochtend ook... ik merk dat die medicatie is fantastisch voor mij. Ik sta gelijk te stuiteren vanochtend.
1: Zo, geef mij ook even zo'n pilletje dan.
0: Nou, die werkt echt als een malle. Ik wil er niet in gaan dealen, maar het is echt... je zou het bijna... Nee, maar dit is echt top. Topspul.
1: Nou, mooi. Ja. Ik ben blij dat je er geen last van hebt.
0: Nee, totaal niet. Misschien heb jij er last van, omdat ik zo druk ben.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Floris, goedemorgen.
5: Goedemorgen deze morgen. Nou, ik hoor No Limits, ga ik gelijk voor natuurlijk. En natuurlijk wordt het... dus dat is een 1, toch? Ja, 1. Of hard. Hard, moet ik zeggen.
0: Hard is wakker, hoor. Ja.
5: De groeten vanuit Hilversum-Zuid, vlak bij jullie. Oké, fijne dag, toppers. Later. Groeten van Floris.
0: Hilversum-Zuid. Wat is dit eigenlijk, waar wij zitten? Hilversum, ik denk, Zuid. Waar we zitten. Even op de kaart. Nee, West.
1: Wij zitten West denk
0: ik.
1: Inderdaad.
0: Ja, dit is West. Ja, ja. Ik zal even de... Hoe heet dat ding ook maar weer?
1: Even kijken. Wat is het? Even kijken. Ja.
0: Even wat kompas erbij hebben.
1: Ja,
0: heb
1: dit is
0: nou... Kompas.
1: Nee, het is Oost zitten wij, hoor.
0: Oost.
1: Nee, joh. Nee, hoe zit... Wacht, hoe kan je dat op een map zien?
0: Nee, joh, dat hoeft niet. Hier is kompas.
1: Oh ja, kompas hebben we ook nog, ja. Jeetje, dat gebruik ik echt nooit op mijn telefoon.
0: Wij zitten op West.
1: Oh, op West.
0: Dit gaat ook helemaal nergens over. Goed.
1: Dat gaat er nooit bij ons.
0: Nee, dat is ook zo. Giovanni is erbij en die zegt... Goedemorgen, toppers. Laatste werkdag, dan 2 weekjes naar Spanje. Verdikke me. Dan kun je beter liggen dan op een rol prikkeldraad.
1: Ik ga over 3 weken lekker naar Turkije.
0: Wat? Over 3 weken?
1: Ja, ben je dit nou alweer vergeten?
0: Oh ja, dat is tijdens de top 1000 ben jij footsie.
1: Met de top 1000 ben ik op vakantie, ja.
0: Ik moet zeggen, dat doen wel meer discjockeys. Die gaan tijdens hitlijsten gaan ze weg, omdat ze er een bloedhekel aan hebben.
1: Ja, nou ja, bij mij is het gewoon zo dat... dan is het herfstvakantie.
0: Ja.
1: Voor mijn schoonfamilie, de kids, zeg maar.
0: Laat ik vooropstellen dat hitlijstjes zijn heel leuk voor het luisteren. Maar om te maken is het vrij... Je bent gebonden aan de muziek.
1: Ja.
0: En daar kunnen sommige discjockeys kunnen er niet tegen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook niet... Maar ik vind de top 1000 altijd top.
1: Nummer 500.
0: Nou ja, maar de top 1000 gaat lekker 10. Heen en weer.
1: Ja, dat wel.
0: Is het.
1: Het is heel variërend.
0: Dat is het. Werner?
6: Mijn zicht zacht.
0: Hè? Een zachte? Oké, Peter is onderweg naar Roden vanuit Ermelo. Oh, daar zijn... in Roden hebben ze feest, Peter. Ga je naar het feest? Want ze hebben... die hebben... De Rode Markt heet dat.
1: De Rode Markt.
0: De Rode Markt, die is volgens mij vandaag.
1: Oké, leuk.
0: Ja, dat is nogal een happening daar in het noorden.
1: Groot dorpsfeest.
0: Ja, dat is zeker. Ja, ja, ja. Wat is het geworden? Ik denk zo'n beetje een harde. Marco Bender zegt, doe maar hard. Live vanuit Duitsland. Luisteren landelijk vanuit de taxi, zegt Arie uit Wapenveld. Ook leuk om te horen. Hard, Marcel vanuit Zaltbommel, onderweg naar Arnhem. Dan heb ik hier een appje van Evelien. Doe maar hard. Peter wil hard. Wouter zegt hard vanuit het mooie Mierlo. Arie uit Wapenveld wil hard. Tom, die is erbij, die zegt hard. Uiteraard, Noord-Holland, Horen wordt geluisterd. Even kijken, ik ga voor hard, zegt Willy. En Willy gaat voor boerenkool met mosterd. Dat is ook lekker. Het is geworden hard. En dat betekent even een stuk jeugdsentiment. Tenminste voor mij dan in ieder geval. Terug naar begin jaren 90. Met de eerste house act uit Nederland. Too Unlimited.

0: Kilo van de Graaf en Beter Af Alleen.
1: Vroege Vogel.
0: Zometeen is het weer tijd voor een vroege vogel. En die vroege vogel van deze dinsdag, die kun jij zijn. Je kan heel eenvoudig jezelf even opgeven. Dus niet een ander, alleen jezelf. En dat doe je even door middel van een appje te sturen richting het digitale loket van onze tieners.
2: Ja, het digitale loketje in de NPO-luisterapp. Daar mag je dus je voornaam sturen.
0: Ja, dit klinkt allemaal heel ingewikkeld. Maar je gaat gewoon in de NPO-luisterapp. Ga je naar het kanaal van Sterren. Je drukt op bericht. En dat toets je even je voornaam in. Dat mag en kan, zeg ik er even bij, zo vaak als mogelijk. Dat is toch een gratis kwestie. En wellicht kom je er zo meteen uit. Krijg je wat leuks opgestuurd. En mag je nog een liedje aanvragen ook.
3: Hij voorspelt...

0: Wie weet, Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, Pupje. Vanochtend is het zwaar bewolkt en in de noorden is kans op motregen. De wind uit het westen is zwak tot matig. Temperatuur vandaag 16 graden in de noorden van het land tot 21 graden in het zuiden. En ook komende dagen blijft het zonnig en droog. En dan temperaturen 20 tot 23 graden. En hier onze spreuk.
0: Ja.
1: Als je altijd met je gezicht naar de zon toe loopt,
0: ja,
1: zal de schaduw achter je vallen.
0: Ja, ja. Dat is zeker waar, Jan. Dat is een kern van waarheid. We gaan naar het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld.
0: Zo,
2: de Duitse politie is een onderzoek begonnen.
0: Erg lijkt me dat om dat mee te maken, zeg. Als je daarbij bent, ben dodelijk ongeluk. Dat lijkt echt verschrikkelijk. Dat lijkt mij...
3: Ja, dat is wel traumatisch.
0: Nou,
3: ja.
0: Dat, je nachtmerries en dat soort toestellen, ja, krijg je er allemaal van. Sterkte voor de betrokkenen. Verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen de Nieuwe Meer en Amsterdam-Sloten. Een half uur door een ongeluk met een... Ja, dat staat er niet bij. Ongeluk met olielekkage staat er. Maar het ongeluk is natuurlijk niet met de olielekkage zelf begonnen. Dit is een gevolg, zeg maar. 3 rijstroken zijn dicht. Lijkt me een gladde boel. De A7 Horen naar Zaanstad voor Purmerend heb je 7 minuten. De A15 Rotterdam Europoort voor de Zuurhofbrug 19 minuten. Wegdek in slechte toestand. En de N218 Spijkenisse Oostvoorne voor Kruiningergors. Daar heb je 17 minuten. Succes!
4: NPO Sterren NL.

0: niet genoeg.
1: Milan Kirstijnen, één nacht met jou.
2: Vroege vogel.
1: Zometeen de vroege vogel. Ik moet zeggen, jongens, het moet mij iets van het hart. Jullie zijn tam vandaag. Tamme vogels. Tamme vroege vogels. Dus wat mij betreft mogen er nog wel wat appjes komen voor de vroege vogel. Het is wel zo dat we de vroege vogel over 10 minuten al wel in de uitzending hebben. Dus wees er als, nou ja, de kippen bij is heel gek als je een vroege vogel wil zijn. Want een kip, ja, die maakt doorgaans niet heel veel vlieguren. Maar maak jezelf even bekend en doe even je voornaam sturen naar onze Tinia, want die zit voor je klaar in de NPO Luisterapp. Stuur je voornaam.
3: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
1: The historical facts, oftewel de hysterische feitjes, zeg ik altijd. 22 september, Tinia.
4: Time flies.
1: Time flies, terwijl de koffie hier lekker op de tafel staat. Vind ik altijd een mooi momentje dit, vind je niet?
4: Ja, het is dan weer een beetje op temperatuur voor je.
1: Ja, heerlijk, heerlijk.
4: Ja, Marcel die had net tijdens het nieuws zijn vinger verbrand aan...
1: Allemachtig, ja, maar je vertelt nu net een feitje die ik niet wist. Jij doet dus eerst...
4: Ik heb een lifehack voor de koffie. Ik vind altijd heel snel, en vooral als je het eerste bakje zet, de koffie die koelt heel snel af. En dus mijn moeder heeft, ik heb dit van mijn moeder namelijk, die heeft deze lifehack bedacht.
1: Ja.
4: Om altijd eerst even kokend water in je bakje te doen.
1: Ja, nou, kijk, het mooie hier is bij Avrotros, we zijn hier gezegend, want hier hangen overal van die koekers. Hè, die dingen, ja. Daar zit gelijk kokend water in. Maar ja, thuis moet ik kokend water zetten. Daar heb ik een hoe heet het ding?
4: Ja, dat is even meer moeite doen.
1: Waterkoker, ja. Maar nou, dat ga ik toch niet doen van tevoren. Ben je zo... Ik vind het wel lekker als die koffie niet heel warm is.
4: Nou ja, ik weet dat jij niet meteen je koffie drinkt. En soms een half uur later. Dus daarom heb ik bedacht van nou, dan doe ik het bij jou ook.
1: Ja.
4: Want dan heb je lekker nog een warm bakje koffie.
1: Bedankt.
4: Het helpt echt namelijk.
1: Bedankt.
4: Dus nogmaals, kokend water in je mok doen.
1: Bedankt. De historische feiten van 22 september. In 1970 is Top Op voor het eerst op televisie. Ad Visser presenteert het programma en Penny de Jager zorgt voor de dans. Het programma groeit uit tot het popprogramma van de jaren 70. En in 1977 gaat Soldaat van Oranje in première. De film van Paul Verhoeven met Rutger Hauer en Jeroen Krabbé trekt uiteindelijk zo'n 1,5 miljoen bezoekers naar de Nederlandse bioscopen. Soldaat van Oranje. En dan nog even dit. In 2004 gaat Hives online. Dus dat staat er dus. Hives gaat online in 2004. Maar dus, en vandaag is dus bekend geworden dat de Hives weer terug is.
4: Ja, dus is vandaag op de geboortedag hebben ze het weer opnieuw in leven gebracht.
1: Wat bijzonder.
4: Dat is wel bijzonder.
1: Het is nu online.
4: Het is nu online. Ja, ik heb net geprobeerd een profiel aan te maken. Maar het lukt allemaal even niet. Dus ik moet er daar even goed voor zitten na de show.

0: Nou goed, Nederlanders die delen dus sinds 2004 daar massaal foto's, krabbels en blogs met vrienden. En delen respect uit. 5 jaar later zijn er al zo'n 9 miljoen accounts. Maar uiteindelijk neemt Facebook het stokje over.
1: Ja.
0: Toch, wij zijn altijd nieuwsgierig. We willen altijd door. Maar Facebook is nog steeds wel gaande, hè? Ja, ik zei laatst dat Facebook dood is, maar dat is het absoluut niet, hoor.
1: Nou ja, bij heel veel vrienden van mij ook. Maar ik vind heerlijk Facebooken. Ik lees ook heel vaak het nieuws op Facebook.
0: Nou, en koopjes heb je erop. Ja. Koopjes vind ik altijd mooi.
1: En verjaardagen. Ik vergeet echt de verjaardag van mijn beste vrienden vergeet ik nog wel eens. Oh, en dan word ik altijd herinnerd door Facebook.
0: Een reminder, inderdaad. Ja. Ja. En dan een bonusfeit. In 1994 is de allereerste aflevering van Friends op de Amerikaanse televisie. We maken kennis met Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey en Phoebe. De serie loopt 10 seizoenen en groeit uit tot een van de populairste sitcoms aller tijden. Heerlijk kijken. Weet je, het mooie aan Friends is, er zit geen verhaallijn door de series, door de afleveringen heen in. Het is per aflevering is het een onderwerp. Dus je kan prima 1 aflevering kijken.
1: Oh, dat is top.
0: Ja. Kijk, als je Goede Tijden kijkt, dan in principe kan je ook wel een paar missen. Maar daar zit wel een verhaallijn in. Dat gaat maar door. Maar dat is bij Friends minder, zeg maar.
1: Oh, dat is top. Minder. Wat heb je met The Bold and Beautiful ook? Dat moet je eigenlijk geen aflevering missen. Want anders mis je weer de helft van het verhaal weer.
0: Ja, vind ik bij Friends is dat minder.
1: Maar iedere aflevering scheidt er wel iemand. Scheiden in de zin van...
0: Oh, ik denk dit... Nee. Dacht ik, scheidt iemand.
1: Echt, die Rich die is echt al 85.000 keer opnieuw getrouwd.
0: Ja, smeerlap. Oh, tot zover, dames en heren, deze historische feiten van de dinsdag. We gaan door met een truckerstrack. En dan zometeen dus tijd voor een vroege vogel. Meld je nog even aan. Mag in de app. Heel graag zelfs met je voornaam. Doe je best.

0: in de morgen.
1: En luister ook maar gezellig mee, hè?
2: Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman, die snoert zijn kans. Even met Lassa.

0: Tanja?
1: Ja.
0: Ik heb zometeen een Duitse plaat. Zo.
1: Ja?
0: Ja, dat vind ik een fantastische plaat.
1: Oh, ik ben heel benieuwd.
0: Ga ik straks draaien, hier op de zender.
1: Spanny.
0: Wie hebben we aan de lijn?
1: Wij hebben aan de lijn Marinda uit Ede. En Marinda die bezorgt maaltijden bij ouderen.
0: Oh, fantastisch. Marinda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat leuk zeg dat je dat doet.
2: Ja, ik heb ook heel veel plezier in mijn werk.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. En maak je dan, dat is niet voor de deur afleveren, je gaat echt naar binnen.
2: Ja, bij de een geef je het gewoon af.
0: Ja.
2: En bij de anderen die vooral slechte been zijn en zo, daar breng je het naar binnen. Zet je het zelfs voor ze in de vriezer.
0: Dit lijkt me echt fantastisch werk.
2: Ja, het is heel simpel, maar superleuk.
0: Ja, maar ja, simpel, ja, dat weet ik niet. Je moet toch wel een beetje ook sociaal zijn. Je moet ook met die mensen, ja. Je kan wel als een botte boer zeg maar voor de deur staan, maar dat doe je niet.
2: Nee, dat klopt.
0: Nee.
1: En die mensen waarderen het enorm dat je eten komt brengen natuurlijk.
2: Ja, dat absoluut. Dat is één ding dat zeker is.
0: Maar kunnen mensen dat doe je dan aanvinken, zeg maar, ergens op een lijstje? Dat je zegt van, de ene dag wil je dit?
2: Nee, ja, ik heb per dag een andere route. Of althans, ik heb wel vaste routes.
0: Ja.
2: En die mensen die geven eigenlijk een bestelling door. En die krijg je dan op die dag krijg je die mee.
0: Ja.
2: En dan wordt door mijn collega's de dag ervoor ingepakt.
0: Wordt het ingepakt? Maar het is warm als jij het brengt?
2: Nee, koud. Het is
0: ook
2: bevroren.
0: Koud. Ah, het is bevroren.
2: We hebben wel we hebben wel warme maaltijden gedaan.
0: Ja.
2: Maar daar zijn we mee gestopt.
0: Oké. Okay.
2: Het is nu eigenlijk alleen nog bevroren maaltijden.
0: Bevroren en dan mogen ze het zelf opwarmen?
2: Ja, dan kan in de magnetron, kan in de oven.
0: Ah, oké. Okay. Het is wel de simpele, je hoeft niet dat je het hele
1: maar dat is dan dat tafeltje dekje toch? Dat het echt warm is, toch?
0: Vroeger.
1: Ja. Ja, vroeger was dat.
2: Ja, dat tafeltje dekje is ook niet meer warm.
0: Ook niet meer. Okay. Dat is niet meer.
2: Dat is nu gekoeld. Dat
0: is allemaal vernieuwen van deze tijd.
1: Ja, ik weet wel, vroeger bij mijn oma eten dat het tafeltje dek. En dan kreeg ze echt warm bezorgd, zeg maar.
0: Ah ja.
2: Ja, ja, en dat was bij ons ook geweest.
1: Ah.
0: Ja, ja, ja, het is nu gewoon lekker zelf opwarmen. Wanneer je er zelf zin in hebt, ja. Want anders, ik kan me voorstellen dat het afkoelt. Dat
1: als je dan geen honger hebt, is het ook weer zo lullig inderdaad.
0: Een lauwe gehaktbal. Ja. Ja, is toch zo.
2: Ja, nou, dan kun je zelf weten wanneer je eet.
0: Wat een leuk werk. Waar zit je vandaag? Wat is je route?
2: Ik zit vandaag in Tiel en dan Utrecht. En dan Zeist en dan weer terug.
0: Leuk, leuk, leuk. En dan maak je een dag van 8 uur?
2: 7 uur.
0: Prima dag. Hé, wij gaan jou eens even uitroepen. Want toch even van tevoren vragen. Hoe vroeg was het wekkertje?
2: Het wekkertje ging om 4:15.
0: 4:15, zo. Ja, dan ben je een vroege vogel. En dan ben je vandaag ook onze vroege vogel, Marinda.
2: Kijk, super.
0: Alsjeblieft, we gaan even wat leuks opsturen. En je mag nog een liedje aanvragen. En je had zin in...
2: Vincent met dromen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
3: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
2: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
4: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
2: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel Dorald Bakman. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. Kwartiertje extra. De A15 Gorkum naar Rotterdam. Voor Sliedrecht-Oost heb je 11 minuten. En de A15 Rotterdam-Europoort voor de Zuurhofbrug. Klein half uur. A58 Breda naar Eindhoven tussen De Baars en Oorschot. 11 minuten. En de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne tussen Brielen en de aansluiting met de N15. 17 minuten. Dat zijn omrijders van de Zuurhofbrug. We moeten door jongens.
6: Grote race tegen het uurwerk, waarin het gaat om tijdwinst, om secondenwinst.
5: Precies.

0: wat ik nodig heb. Goedemorgen, 9 over 7. Het is je dinsdagochtend. En het is ook de onze dinsdagochtend. Het is van ons iedereen, dit is dinsdag. Het is ook de Deutsche Dinsdag. Ik heb zometeen een, vind ik, een fantastische plaat. Een plaatje die je waarschijnlijk niet kent. Maar je wordt er wel, als het een beetje mee zit... en je bent een beetje zoals mij, liefhebber van muziek... dan word je er blij van. En het is ook maar een kort liedje, duurt nog geen 3 minuten. Dus als je niks vindt, denk je, nou, daarna komt er alweer een goede plaat. En dat klopt ook, gaan we ook doen. Zometeen hebben we ook nog de tweestrijd, Tines.
1: Ja.
0: Heb je al wat leuks in petto of niet?
1: Ja, ik wat in gedachten, maar ik ben er nog niet helemaal over uit met mezelf. Nee.
0: Doe nog maar even een korte vergadering. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt voor camerabrillen... zoals de slimme brillen van Meta. Die lijken steeds meer op gewone brillen... waardoor omstanders nauwelijks kunnen zien wanneer ze worden gefilmd. Voor eigen gebruik mag filmen soms wel... maar herkenbare mensen zomaar op internet zetten, dat mag meestal niet. De privacywaakhond die adviseert zelfs om camerabrillen... op plekken als ziekenhuizen en rechtbanken te verbieden. Ja, maar dat is echt wel een ding, hoor.
1: Ja. Dat die cameraatjes zie je bijna niet.
0: Nee, dat zijn hele kleine dingetjes die zitten dan aan de zijkant van de bril.
1: Het zijn eigenlijk de bril die jij nu op hebt. Zo zijn eigenlijk die brillen van Meta ook.
0: Ja.
1: Misschien heb jij nu ook wel een camera erin zitten.
0: Heb ik niet. Kijken. Nee, zeker niet. Nee, we hebben je camera zat in de studio inmiddels. Die staan overigens nog niet...
1: Ze doen het nog niet.
0: Ze doen het nog niet, maar dat duurt niet zo gek lang meer. Volgens mij met de top 1000 wel, hoor. Dan
1: ja,
0: gaan ze het wel
1: met
0: doen.
1: Top 1000 gaan ze doen.
0: Overigens top 1000, wel leuk om te vertellen, hè. Aanstaande vrijdag dan openen we de stembussen voor de Nederlandstalige top 1000. Wie na een hbo-opleiding goede baankansen en een mooi salaris wil... die zit volgens nieuw onderzoek vooral goed in het onderwijs en de gezondheidszorg. 4 tot 8 jaar na het afstuderen ligt het gemiddelde uurloon daar rond de €29. Bij een fulltime werkweek komt dat neer op ongeveer €5000 bruto per maand. Oké.
1: Dan, ja, wij doen het verkeerde beroep.
0: Dan denk ik wel, ja. Ook opvallend, 6 op de 10 werkende hbo'ers... gebruiken inmiddels minstens 1 keer per week AI. Artificial Intelligence. Oké.
1: Ik vind het al wel knap, ja. Het is een artikel van de Telegraaf deze ochtend. Ik heb net al geprobeerd om opnieuw te lezen.
0: Ja.
1: Maar het is niet heel erg duidelijk wat dan precies in de gezondheidszorg. Dat
0: is een breed begrip natuurlijk.
1: Het is een breed begrip, dus ik ben wel benieuwd wat er dan zo erg heeft gezien. Want ja, ik heb eerlijk gezegd ook een diploma in de gezondheidszorg.
0: Ja, wat doe je hier?
1: Nou, dat vraag ik me nu wel af, ja. Maar ik denk, ik heb helpende. En dat is echt het allerlaagste niveau wat je kan hebben in de zorg.
0: €5000 bruto per maand, man. Dat is een hoop geld.
1: Dat is veel, ja.
0: Ja, dat vind ik echt. Ja, ik gun het iedereen van harte, hè. En sowieso in de zorg vind ik echt...
1: Ja, dat is terecht, zeker.
0: Ja,
1: ik vraag me wel af wat het dan precies is. Maar dat melden ze niet, jammer.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ik zag gisteren nog wel... wat had ik gisteren ook maar weer? Het ging over een school. Ik had het met iemand over een school, een basisschool. En dan toch elke keer krijg ik weer... Oh, wat heb ik toch een gemiste kans. Ik heb die papieren van de PABO in huis gehad. Wat had ik dat moeten doorzetten? Dat had ik echt graag gewild, weet je?
1: Ja.
0: Gewoon lesgeven aan, aan kinderen. Maar dan echt op de basisschool. Dat lijkt me het mooist.
1: Maar dat zou jij, als je zegt... maar ik zou nu bijvoorbeeld stoppen over 2 jaar bijvoorbeeld... Hè, bij wijze van spreken, hè?
0: Ja, ik denk dat ik zelf binnen 1 jaar, denk ik.
1: Nou, doe even niet. Maar zou jij dan voor de klas willen staan?
0: Ja, heel graag.
1: Dus dat is eigenlijk het beroep wat jij dan nu zou willen doen?
0: Ja, of een snackbar.
1: Of een snackbar.
0: Ja.
1: Ik vind het misschien wel een leuke vraag eigenlijk.
0: Wat
1: komt een beetje random erin.
0: Hoezo?
1: Maar ja, ik ben benieuwd wat dan onze luisteraars... wat voor beroep ze nu doen en wat ze eigenlijk misschien zouden willen... als ze zouden veranderen van beroep.
0: Als je groot bent. Wil je doen als je groot bent?
1: Ja. Kijk, wat ik bijvoorbeeld zou willen... Ik werk nu hier bij de radio, maar wat ik bijvoorbeeld heel leuk zou lijken... als ik over 5 jaar bijvoorbeeld over een paar jaar zou stoppen...
0: Ja.
1: Dus dat wil ik niet, maar stel...
0: Ja.
1: Zou ik bijvoorbeeld leuk vinden om een nagelsalon te hebben.
0: Nagelsalon?
1: Ja.
0: Och, ik hoor je al de hele dag kwebbelen. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Heerlijk, lekker de laatste roddels van het dorp horen. Ja, echt, lijkt me fantastisch.
0: Nou, dit zie ik jou ook echt doen, ja.
1: Oh, dan weg
0: nagelsalon Tieners Tenfeest.
1: Nee, dat is toch echt geen naam voor een nagelsalon. Maar dat lijkt me enorm gezellig. Kijk, ik hou natuurlijk van kletsen van ouwe horen. Dat kun je heel de dag doen.
0: Ja, ik hoor het. Ik hoor, ja.
1: Maar ik vind het wel een leuke vraag.
0: Ja, nou, laat me weten, jongens. Misschien hebben jullie nog stille wensen ergens. Ja. Zijn er nog dromen? Formule 1-racers die worden volgend jaar iets korter. De FIA die heeft besloten de raceafstand terug te brengen van 305 naar 290 kilometer. Afhankelijk van het circuit zijn het ongeveer 2 tot 3 rondes minder. De reden is opvallend. Door veranderingen aan de motoren hebben de auto's meer brandstof nodig. En anders zouden de teams grotere brandstoftanks moeten gaan bouwen. Dat willen ze natuurlijk niet. Ze willen dat die auto's wel overeind blijven. Maar er moet wel, er wordt met meer brandstof gereden volgend jaar. En minder met elektriciteit. Dat is het verhaal hier.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Marcel in de Morgen.
3: Is dat Marcel van die Rundfunk?
0: Ja.
3: Der Deutsche Dienstag.
2: Der Deutsche Dienstag.
0: Jawohl, het is der Deutsche Dienstag. En ik zei al, ik heb een leuk liedje. Tenminste, ik hoop dat jullie het ook allemaal leuk vinden. Als dat niet zo is, dan laat het vooral even weten. We gaan even naar het Deutschland. We gaan even naar onze oosterburen. Ik heb de Peppe Lienhardt Band. Misschien nog nooit van gehoord, ga ik vanuit. Maar ja, deze moet je voor. Begin met een toeter.
3: Der Deutsche Dienstag.
2: Der Deutsche Dienstag.
0: Attentie. Dit.
1: Dit is toch geen polka, hè?
0: Nee, dit is geen polka.
1: Oké. Okay.
0: Is de Swiss Lady. Swiss Lady gaat over Zwitserse dame. Luister. Luister.

0: Voor wie ga je vanochtend? Je kan vanaf nu gaan stemmen op twee liedjes die we je nu op een presenteerblaadje gaan geven. Want Tinus.
1: Ja, ik heb op het blaadje geschreven Nick en Simon met Pak maar mijn hand.
0: Waarom?
1: Ja, ik vond het wel een lekker dinsdagliedje. Het is even niet heel druk, maar het is wel even een lekkere meezinger. Het is een classic.
0: Ja.
1: Een goeie ook voor in de Nederlandstalige top 1000 ook.
0: Ja.
1: En gewoon Nick en Simon. Leuk, Volendam.
0: Oké.

0: de film Schippers van de
1: Bonte Koe.
0: Van de Bonte Koe, toch?
1: Dat was hem, ja. Ja, pak maar wat handhydraat. Oké, Nick en Simon voor onze tieners, team Tinia. Marcello, die gaat voor het liedje van Jan Smit. Maar dan ga ik voor de oude versie van dit liedje.

0: Tel in de morgen.
1: Twee strijd.
2: De oude versie dus van toen nog Jantje. Kleine Jantje. Nou, inmiddels een grote jongen geworden natuurlijk. En aanstaande zaterdag dan is hij ook mee naar I'm Live. Want daar staan wij natuurlijk zaterdag. Jan en Jan van 3 tot 6. En ik pak hem daarna even van 6 tot 9. En jij bent er ook, hè?
3: Ik ben er ook, ja.
2: Nou, stemmen doe je nu in de app. En dat kan heel eenvoudig. We hebben een polletje. Heeft 10 jaar even aangemaakt. En dan kun je tot 5 voor 8 kun je stemmen op het liedje van Nick en Simon met...
3: Pak maar mijn hand.
2: Of Jan Smit met Van Goes tot Purmerend.

0: Hoogkamer en kroegen in de hemel.
1: Marcel in de morgen. Twee strijd.
0: We zijn aan het strijden met twee liedjes. We hebben ze net gepresenteerd. En jij mag stemmen in de NPO Luister-app. Op 10 jaar, jouw liedje.
2: Ja, ik ga vandaag voor Pak maar mijn hand van Nick en Simon.
0: Pak

0: Je mag het laten weten in de NPO Luister-app. Het is vrij eenvoudig. Je kan daar gratis kun je stemmen. En wij zoeken zoveel mogelijk stemmen. Want ja, hoeveel, of hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag. Dus doe je best. NPO Luister, je hebt nog een klein half uurtje. Vandaag grijs met vooral in het noorden wat regen. In het zuiden soms wat zonneschijn. Temperatuur vandaag varieert van 17 tot 21 graden. Precies 7:30.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
2: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt. Degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18.
0: Zo, dat is nogal fors toegenomen. Dankjewel, Dorald. Dan de verkeersinformatie met 4 files van de ANWB. Tenminste, gemeld door de ANWB. A9 Diemen-Amstelveen voor Amsterdam-Bijlmermeer. 3 minuten bergingswerkzaamheden. A12 Den Haag-Utrecht voor de Meren heb je 51 minuten door een ongeluk. En A15 Rotterdam-Europoort voor de Zuurhofbrug 10 minuten. Daar wordt gewerkt aan de weg de komende weken. De A32 Meppel-Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen. Ook daar wegwerkzaamheden en daar heb je een vertraging van 14 minuten. Zometeen komen we nog even terug op wat appjes die zijn binnengekomen. Want Tinia die had ineens popte een vraag op.
3: Ja, ik vroeg me gewoon in één keer af, wat zou je willen doen als je nu van beroep kon veranderen?
0: Als je nu van beroep kon of moest veranderen?
3: Ja, of mag.
0: Kon of moest.
3: Ja,
0: mag.
3: Mag.
0: Mag.
3: Gewoon wat je zou willen doen, wat je, iets anders wat je nu doet.
0: Ja.
3: Kijk, jij wil bijvoorbeeld een snackbar beginnen of leraar worden.
0: Het mooiste zou ik vinden als ik nu, zeg maar, als ik nu per direct moest wisselen, dan stond ik morgenochtend voor de klas.
3: Ja.
0: Dat zou ik wel leuk vinden.
3: Ja, en
0: maar dan echt voor een groep 1, 2, 3
3: ja,
0: of zo. Dat lijkt me fantastisch leuk.
3: Ja, en ik zou het leuk vinden om een nagelsalon te hebben.
0: Nagelsalon. Nou, laat even weten wat. Dus de vraag is, wat zou je dan willen doen?
3: Ja, wat zou je nu voor ander beroep gaan doen?
4: Nou. NPO Sterren NL.

0: Damien van Os en Hard to Get.
1: Marcel in de morgen. Twee strijd.
0: Nou, it's very hard and tough, ook in de strijd. Want we lopen zo'n beetje gelijk op 10 jaar. We hebben dus iedereen nu zo'n beetje nodig. Dus alle ballen verzamelen. Als je in de gelegenheid bent en je hebt die handige NPO-luisterapp van ons op je telefoon staan of tablet, dan kun je even een stem uitbrengen op...
2: Op onder andere Nick en Simon met Pak maar mijn hand.
3: Pak maar mijn hand, stel niet te veel vragen.
0: Die Pak maar mijn hand van Nick en Simon. NPO luisteren kun je stemmen op Team Tinia of je gaat voor...
4: Feest in de tent, van Goes tot Purmerend.
0: Jan Smit.
4: Als wij komen spelen met de band.
0: Jan ten tijde van Jantje en van Goes tot Purmerend. 8:09, dames en heren. Deze dinsdag... Dinsdag de 22e. Nationale koffiedag, wat is het?
2: Ja, het is vandaag Nationale Koffiedag.
0: Koffiedag, smakelijk bakske. En dat is, het is nog meer hoor. Het is vandaag ook de dag van de neushoorn. Is het ook? Neushoorn. En het is de dag van de apothekersassistenten.
2: Oh ja.
0: Dan moet ik vandaag even langs.
2: Oh, voor je nieuwe pilletjes.
0: Ik moet weer een nieuwe ronde moet ik weer hebben.
2: Nieuwe ronde.
0: Ik moet weer aangevuld worden.
2: Aangevuld, ja.
0: Ja, dat zocht ik. Aangevuld, ja. Wij hebben een bak vol appjes, Tinia. Dat dankzij jou, want jij had een vraag ineens. Ineens popte die vraag op, want we hadden het over beroepen.
2: Ja, en wat we eventueel zouden willen doen als we nu zouden moeten veranderen van beroep. Dus ja, die vraag heb ik ook even aan onze lieve luisteraars gesteld.
0: Ja, ja.
2: Van wat zou jij willen doen als je nu mocht veranderen van beroep? Of kan veranderen of wilt veranderen?
0: Ja.
2: En er is best wel wat reactie op gekomen. Want onder andere... Ik moet even naar beneden weer.
0: Doe maar eens even.
2: Lin zegt, ik werk nu in de logistiek, maar mijn droombaan is kraamzorg.
0: Oh, dat is heel wat anders.
2: Ja.
0: Nou, dan moet je voor gaan dan, zou ik zeggen. Doe een cursus.
2: Omscholen, ja.
0: Omscholen.
2: Rens zegt, ik werk nu bij een bedrijf die onderhoud en de reparatie doet bij tankstations, waar ik nog in mijn vrije tijd veel chiptuning van auto's doe.
0: Ja, chiptuning, ja.
2: En dat lijkt me eigenlijk wel leuk om fulltime te gaan doen.
0: Oh, leuk. En Rob zegt, 10 jaar, ik zou graag beroepsbrandweerman willen worden. Jaren geleden. Ik ben nu 20 jaar vrijwilliger bij de brandweer van Deventer en werk al jaren in de brandbeveiliging. Oh, ligt wel een beetje bij elkaar.
2: Ja.
0: Groeten van Rob uit Deventer.

0: flesjes met een hertog erop. Ja.
1: Ook leuk. Nico zegt fietsen maken, want nu ben ik technicus in hoogspanning.
0: Oh.
1: Dat is ook echt totaal iets anders. Wel leuk, zeg, dat het echt helemaal uiteenlopende beroepen zijn. En Mark zegt, ik ben nu brandweercentralist.
0: Oh, brandweercentralist.
1: Ja, en mocht ik stoppen, dan zou ik ambulancechauffeur wel tof vinden. En dan kwam toevallig ook nog iemand anders. Hidde zegt, ik ben nu vrachtwagenchauffeur, maar ooit wil ik veranderen, wil ik hulpverlening gaan doen.
0: Ja?
1: Bijvoorbeeld ambulancechauffeur.
0: Nou, dat vind ik echt knap, die mensen die daarop werken.
1: Ja.
0: Dat is echt. Ik heb ooit een huis gekocht van iemand die deed dat. Die reed op de ambulance. En je moet wel wat medische kennis hebben, hoor. Het is niet alleen maar rijden.
1: Nee, dat klopt. Ja.
0: Ja. Oké, zo zitten er nog heel veel in de box. Hier nog een audio-appje van onze Michel. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Nou, wat ik zou willen doen. Ik ben nu uitvoerder. En dan heb je een hoop gezeur van boven en van beneden.
0: Ja.
2: En ik denk dat ik het gelukkigste ben als ik gewoon als vakman weer op de bus zou zitten. En ik zit er ook over na te denken om weer een stap terug te doen.
0: Oh,
2: nou,
0: echt?
2: Ik vind het geen stap terug eigenlijk.
0: Nee.
2: Maar ja, om gewoon weer lekker vakman te worden.
0: Ja.
2: Gewoon lekker met mijn handen werken, dat mis ik gewoon. Ik ben gewoon iemand die dingen wil maken en zo. Dus ja, En ik, mijn droom was altijd of een snackbar.
0: Ja.
2: En bij de radio werken.
0: Nee.
2: Maar ja, dat gaat niet meer lukken op je 52ste.
0: Nou.
1: Dus
2: dat maakt niet uit. Dus ik luister lekker naar jullie. Geweldig. Ik ben altijd blij als ik jullie weer hoor. Dat is niet om te slijmen, maar dat is eerlijk waar. Nou, veel plezier. Groetjes.
0: Wat lief. Dankjewel, Michel. Nou, bij de radio komen, dat is. Dat was voor mij in ieder geval een lange weg. Het heeft heel lang geduurd. Dus geef het nooit. Kijk, dat zou ik meegeven dan. Geef nooit op. Wat Peter-Jan Rens had daar een programma over vroeger. Geef nooit op. Dat is eigenlijk de missie. Dat is voor iedereen.

0: Shiro, Bare Minimum.
1: Marcel in de morgen. Tweestrijd.
0: Het is de laatste kans. Wie oh wie gaat er vandoor met de dagwinst? Jij bent AZ. Je hebt nog 5 hele minuten om te stemmen, Tinia, op...
2: bijvoorbeeld Nick en Simon met Pak maar mijn hand.
3: Pak maar mijn hand.
0: En we zitten heel dicht bij elkaar, dus als je in de gelegenheid bent, waarderen we dat ontzettend. Als je stemt op bijvoorbeeld Nick en Simon of misschien wel Jan Smit. Van Goes tot Permanent, maar dan die originale. Het origineel. Wat zou je willen?

0: morgen, als je de keuze had.
1: Ja.
0: Dan deed ik het allemaal overnieuw. Ja hoor. En daarvoor Numidia, John West en Habibi. 5 voor 8. Dat is nog een leuke vraag van Marco in de box. Die zegt, hey Marcel, ik hoorde weer de jingle. De bekende Tros jingle. Maar heb je eigenlijk een favoriete jingle in de bak zitten?
2: Is
0: het,
2: nee.
0: Is het bijvoorbeeld Tros, de trekuil? Oh, die hebben we natuurlijk ook nog. Maar dat is geen jingle, hè? Het is een sound effect, is dit. De toeter. Oh, die hebben we nog. Toeter. Het is allemaal sound effects. Oh, paw heb ik ook nog.
1: Paw.
0: Die is er ook, inderdaad. Maar ik heb er wel een paar favorieten. Ik heb al op met Piratenuur, vind ik sowieso. Vind ik een hele mooie, heb ik er wel tussen zitten. Maar, je vindt altijd, met jingles moet je altijd variëren. Het is als, zeg maar, de ingrediënten van de kok. Die op de keuken staan. En die gooi je af en toe eens even door het eten heen. Zoals, ik vind deze, vind ik, de laatste, dat vind ik echt een hele mooie. Dit vind ik een mooie.
3: Around the world, people know how to throw a party. From the streets of Rio to the beaches of Ibiza. But in one small country by the North Sea, they take it to another level. Because nowhere else will you find as many party tents in as many villages, bringing together thousands of people. Among them all, there is one young lady with a mission. She wants to visit every single tent party in the Netherlands.
4: Every single tent party in the Netherlands.
3: Her name is...
0: Ja, ja.
3: Tina's Tentfeest. Yeah.

0: Oké, ja, dat is wel een van mijn favorietjes, ja. Tot zover de vraag over de jingles. Wat is de Wie is de Winnaar geworden vandaag?
1: Oh ja, dat hadden we ook nog. Oh,
0: ja, we zijn nog meer dingen aan het doen.
1: Ja, met 56% van de stemmen heeft gewonnen Van Goes tot Purmerend van Jan Smit.
0: Ah, leuk. Gaan we het origineel eens even horen van Jantje. Dank voor stemmen.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
2: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
3: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
1: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de 954.000 euro opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, Dorald. Vakman, we gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Den Bosch naar Utrecht. Voor Geldermalsen heb je een kwartiertje door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar gesloten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Hoogmaren 10 minuten door een kapotte vrachtwagen. De A12, dat is van Den Haag naar Utrecht. Voor Woerden 40 minuten door een ongeluk. Daar is gelukkig de weg weer vrij. Wegwerkzaamheden op de A32 van Meppel naar Leeuwarden. Van Zuid naar Noord. Voor Heerenveen staat een minuutje of 26.

0: 3A's. Bart Herman, man in de spiegel. Die zou ik zomaar in mijn stemlijstje kunnen hebben. Maar oh, ja, goed, ik denk dat dat weinig zin heeft. Omdat ik waarschijnlijk een van de weinigen ben die dit... Vind je dit ook mooi? Zou je hierop stemmen?
1: Ja, ik zou dit ook allemaal mooi vinden voor de top 1000.
0: Ja, dat is het zeker, ja. Bart Herman, de 3A's dus. En Bart Herman, man in de spiegel. Onthoud hem even. Misschien is het een leuke voor de lijst die we gaan uitzenden in oktober. Vanaf vrijdag dan openen we de stembussen. Ja, deze die gaat er niet in. Maar die gingen vanochtend wel weer in als koek, hoor. Bij mij in de auto, mijn voiture.
1: Oh, nee.
0: Denderde ik over de A6 richting Hollywood.
2: Do you know where your teenager is at 5 o'clock in the morning?
0: Yeah.
2: Some say they come looking for drugs, dirty dancing and pounding techno music.
0: Yeah. Hey, hoor ze maar. En daar stond hij op, echt Louis Hart.

0: niet blij van. Je kijkt heel chagrijnig nu.
1: Ik enge muziek.
0: Ja. Is dit beter?
1: Ja, dit is veel beter.
0: Nou, ja, dat is gewoon een liefhebberijtje. Ik hou ook van Nederlandstalige muziek, ontzettend. Maar ik hou van heel veel muziek.
1: Ja, je mag er zijn, je mag er zijn.
0: Bedankt. De huizenprijzen die stijgen nog steeds, maar wel steeds minder hard. Dat lezen we vanochtend. In augustus waren bestaande koopwoningen gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar geleden. Eind 2024 lag die stijging nog rond de 12%. Gemiddelde verkoopprijs kwam vorige maand uit op 503.000 euro. Dat is een 500.000.
1: Het is gewoon niet normaal. Het is gewoon echt niet normaal.
0: Dat is mijn, echt niet. Nee. Maar als je nu starter bent... Zoals jij in principe, want er komt zo meteen een tijd, dan zou je er wel uit willen, toch? Ja. Of blijf je voor forever bij...
1: Nou, dat zou ik ook wel lekker vinden.
0: Nee? Nou, meen je niet. Je wilt toch wel eens een keer op eigen benen?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar je hebt het wel lekker dan thuis. Want zitten ze nooit te zeuren van op tijd thuis en voor het eten? Nu de telefoon uit, op bed
1: nee,
0: gaan?
1: Nee, wel eens tijdens het eten dat ik mijn telefoon heb moeten leggen, maar dan luister ik 9 van 10 keer niet naar.
0: Oh ja.
1: Maar het is ook wel, het is wel s'avonds wel eens van, als het bijvoorbeeld al 9 uur is, moet je niet naar bed?
0: Nou ja, dat.
1: Nou ja, anders slaap jij je morgen, zeggen ze dan.
0: Oh ja.
1: Maar nee, het is vanuit... Ja, weet je, mijn ouders slapen beneden.
0: Ja.
1: En die hebben eigenlijk alles het huis... We wonen in een nieuw huis, 5 jaar geleden gebouwd.
0: Ja.
1: En die hebben alles gemaakt dat ze beneden kunnen leven. Dus ze hoeven eigenlijk niet boven te komen.
0: Oh, okay.
1: Dus ze hebben boven wel een badkamer gemaakt en een wc'tje. En
0: dus je hebt je eigen huizen?
1: Ik heb gewoon mijn eigen appartement boven.
0: 10 jaar West Wing.
1: Nou, dat is het echt. Ja, dat is het echt. En er staat eten voor me op tafel iedere dag om.
0: Dus je hebt een soort aanleunwoning, heb
1: ik
0: je
1: heb
0: dan?
1: Een soort aanleunwoning. En ik kan gewoon lekker aanschuiven, mijn kleren worden gewassen. Ja,
0: ik zou niet weggaan. Ik zou blijven. Kan jouw vriend niet erbij? Kan jouw vriend er niet bij?
1: Ja, mijn vriend wil niet bij mij in de buurt wonen.
0: Volgens mij kan er ook wel een mast in de achtertuin staan.
1: Ja, die kan er zeker.
0: Nou.
1: Ja, het is toch lekker? Ja, ik vind het heerlijk.
0: Ja, ik hoor het. Kortsnuitige honden die lijken een stuk minder populair te worden. Dat lezen we vanochtend ook. Sinds de invoering van strengere fokregels in 2019... is het aantal nieuw verzekerde honden met een platte snuit met 41% gedaald. Het gaat bijvoorbeeld om Franse bulldogs en mopshonden. Deze honden die hebben door hun korte snuit relatief vaak last van ademhalingsproblemen, oververhitting, maar ook oog- en gebitsproblemen.
1: Ja, dit was Pip.
0: Hè?
1: Dit was Pip.
0: Pip.
1: Pip had ook een... Pip.
0: Oh. Ah ja, Pip is
1: Pip had
0: meer,
1: ook een kort neusje.
0: Ja.
1: En Lulu...
0: Ja, dat is de nieuwe hond.
1: De nieuwe hond heeft een heel spits neusje. Die heeft een heel lang neusje. Ja. Dat is echt wel... het is echt een totaal andere hond.
0: Ja, het is een teddybeer. En dan als je... zo lijkt het.
1: Ja, Lulu maar is echt gewoon een teddybeer met leven erin. Ja, het is echt bizar.
0: En
1: ze wordt nu ook wat groter. Ze begint wat hoger op de poten te staan.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus de puppy is er nu al een beetje af aan het gaan. Maar wat een terrorbeest is het nu al, joh.
0: Dus het wordt zometeen Lou. Wordt het Lou.
1: Ze heeft al zo vaak in mijn neus gebeten. En als ze de kans krijgt, dan springt ze op de tafel.
0: Oh.
1: En ze wil overal inbijten.
0: Ja.
1: Echt... Het was ook alweer 10 jaar geleden dat we Pip hadden gehad. Dus het is voor ons weer helemaal nieuw, zo'n puppelhond.
0: Puppyfase. Francine Omen die werkt aan het derde en laatste Hoe overleef ik boek voor volwassenen. Het boek verschijnt naar verwachting in 2027 en draait opnieuw om Rosa, die dit keer besluit professionele hulp te zoeken. Opnieuw mogen lezers meedenken over het verhaal door online hun ideeën in te sturen. De volwassen reeks is een groot succes. Van het eerste boek werden meer dan 150.000 exemplaren verkocht. Zo, de knetters.
1: Ja, bizar. Ja, ik ga deze ook weer halen. Want ik heb dat inderdaad, dat oude volwassen boek heb ik ook 2 jaar geleden, denk ik, aangeschaft. Ja, hoe overleef ik? Dat is echt mijn tijdperk.
0: Maar zijn er meer mensen die zoals mij zijn? Ik lees namelijk helemaal geen boeken.
1: Ja, maar dit is echt mijn tijd. Hoe overleef ik boeken? En dit is natuurlijk ook verfilmd.
0: Ja.
1: Dit is echt mijn jeugd. Hoe overleef ik? Ja. Echt een leuk verhaal was dat. Echt een verhalenreeks.
0: Ja, ja.
1: Er gingen allemaal boekverslagen over op de middelbare school.
0: Die gingen over dit boek. Hoe overleef ik?
1: Okay.
0: Nou, ik heb dat helemaal niet. Ik ben meer... ik zet liever een LP'tje op thuis. Vandaag grijs met vooral in de noorden wat regen. In het zuiden soms wat zonneschijn. Het wordt vandaag 17 tot 21 graden.

Zometeen nog even hebben over de stemlijst voor de top 1000. De stembussen die gaan aanstaande vrijdag open. En vrijdag willen we ook iets leuks gaan doen. En daar hebben we jou misschien even bij nodig. We doen zometeen even een oproepje hier.

0: jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Hij was in het programma. Jij hebt echt bijna in je broek geplast van het lachen, zei je.
1: Ja, ik zat toevallig zaterdagavond. Ja, zaterdag zat ik voor de televisie een keer. Ja, dat gebeurt echt sporadisch.
0: Ja, ja.
1: En mijn ouders hadden Make Up Your Mind opstaan op televisie.
0: Op RTL, ja.
1: Op RTL. En daar was daar werd iemand onthuld. Ja. En daar kwam John de Bever uit.
0: Nee, ja.
1: Nou, echt, ik zat echt in mijn broek te plassen van het lachen. Het was zo grappig.
0: Hij dacht van, dit is Masked Singer, dacht hij. Maar hij moest ineens in de make-up, want dat was een ander programma.
1: Ja, anders ga je even vergist. Ja, maar hoe die, echt, zoek maar op internet. John de Bever, Make Up Your Mind.
0: Ja.
1: Echt, nou, je herkent hem ook gewoon niet terug.
0: Fantastisch, ja, het is heel leuk. Ja, ja. Mooi dat hij daaraan meedoet, dat soort dingen.
1: Dat is echt leuk.
0: 7 minuten voor 9:30, dames en heren.
2: Top 1000 stemweek.
0: Ja, hij komt eraan, de stemweek. Aanstaande vrijdagochtend, zo rond 9:15... dan openen we de stembussen voor de Nederlandstalige Top 1000. Dan kun je weer je lijstje insturen. Een volle week lang kun je erover nadenken, kun je ze insturen. En we hopen natuurlijk zoveel mogelijk stemlijstjes te krijgen. Want ja, ik zeg altijd, hoe meer, hoe beter. Want hoe leuker de lijst gaat worden uiteindelijk natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar we gaan ook dingen doen in die stemweek. Waaronder, Tinia, vrijdag.
1: Nou, we hebben ook een heuse stembus die weer door het land heen gaat rijden.
0: Letterlijk een bus, hè?
1: Ja,
0: met 4 wielen.
1: Letterlijk een bus. Ja. Een echte top 1000 stembus. En die gaat echt letterlijk heel de komende week, volgende week, door heel het land heen.
0: Ja.
1: En aanstaande vrijdag gaat hij dus al de eerste kilometers rijden. Ja. Richting het gebied van Den Haag. Regio Den Haag.
0: Den Haag en omstreken.
1: Ja, dus we zijn eigenlijk, die gaat eigenlijk lijstjes halen van mensen. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar mensen die op de bouw, op een bouwplaats werken, op kantoor. Maakt niet uit waar.
0: Thuis zitten mag dat ook?
1: Thuis zitten mag ook.
0: Okay.
1: Wil je dat de stembus langs bij jou langskomt? Laat het even weten in NPO Luister-app. En wie weet komt die langs en dan komen ze je stemlijstje ophalen. Ja.
0: En is dat dan, kunnen we dat ook terugzien?
1: Dat kunnen we terugzien.
0: Ah,
1: ja.
0: Dan worden beelden gemaakt.
1: Ja, er worden wel beelden van gemaakt. Dus hou daar wel even rekening mee.
0: Dat is leuk. Dus, dit is je moment om te shinen.
1: Ja. Ja, dus wil je nou live jouw stemlijstje even bekendmaken?
0: Ja.
1: Zou zeggen, ga even naar de NPO Luister-app en stuur even locatie waar je bent.
0: Ja, geef je op voor vrijdag. Ja, je moet
1: vrijdag
0: wel
1: gaat de bus rijden in regio Den Haag.
0: Dus je moet daar wel zijn vrijdag, in de regio Den Haag.
1: Ja.
0: Ja. Niet dat je dan in Lutje Lollemaga zit en dat we denken, hey, maar daar komen we vandaag.
1: En het is verspreid over heel de dag. De bus rijdt heel de dag in regio Den Haag rond. Dus ben je ergens om 2:30 op locatie op een bouwplaats of op een kantoor? Of
0: zit je aan de vrijdagmiddagborrel? Zou mooi zijn.
1: De Vrij Mibo bijvoorbeeld. Ja,
0: dan komen ze graag, weet ik.
1: Of bij de kapsalon kan ook. Ja, weet ik wat je allemaal doet met op vrijdag. Hij is overal, kan hij langskomen.
0: Borrelen en frituren.
1: Nou, lekker.
0: Ja, ze komen graag, dat weet ik nu al. Dus geef je op in de app en laat even weten waar je bent. In de regio Den Haag komende vrijdag.
1: Ja.
0: Voor het begin van de stemweek. Want dat gaat een hele mooie week worden. Dus regio Den Haag, meld je NPO Luister.
2: Nieuwe muziek.

0: om half. Is ook het lekkerste gehakt, hè? Half om half.
1: Ja.
0: Half om half.
1: Lekker de macaroni.
2: Ja, ook ja, macaroni. Ja, maar dan moet je ook moeten, ja, dat vind ik dan. Maar er zijn you hate it or you love it. And I'm a lover. Ik kan wel een blik op.
1: Oh, hoe heet het ook alweer?
2: Smak.
1: Ja.
2: Ja, ik kan wel een blik op.
1: Ja?
2: Maar dat, ja, echt serieus, dat is ongekend. Ja, ik vind dat zo ongelooflijk lekker, vind ik dat. Ja, maar hoe heet dat? Ja, dit is het merk, maar het heet... God, hoe heet dat nou? Ja, ja, je hebt het ook gewoon van huismerk en zo. Wij hebben altijd een huismerk. Hoe heet dat? Wij noemen het altijd zo, maar het heeft een andere naam. Het is van dat samengeperst vlees. Of, het is niet eens vlees, denk ik. Ik weet niet wat het is. Maar ik vind dat echt fantastisch. Daar zou je mij echt, als ik jarig ben, en ik ben nog lang niet jarig, zeker niet, maar dan zou je me daar een plezier mee doen. Gewoon een pallet vol van het spul. Als je 10 jaar aan het kijken.
1: Ja, ik ben even aan het kijken, maar
2: hoe heet dat spul?
1: Het heet overal smak.
2: Nee, dat heet niet zo. En zeg, ja, nee. Het heet anders.
1: Vlees in blik.
2: Vlees in blik. Dat heet... het ligt me op het puntje van de...
1: Ik zie hier wel ook inderdaad macaroni met smak voorbij komen. Ja, recepten.
2: Ja. Maar dat is anders. Het heet anders. De mensen, luisteraars weten dit waarschijnlijk wel. Even kijken of er een appie binnenkomt.
1: Ja, ik snap al wat je
2: lunch,
1: bedoelt.
2: Lunchmeat. Ja, dat is het.
1: Lunchmeat?
2: Ja, zo heet het. Lunchmeat. Ja. Manon, dankjewel. Dat
1: lunchmeat.
2: Is het. Ja, zoiets.
1: Ja, ik weet toevallig dat moeders dat altijd in een spaghetti doet. Maar niet spaghetti. In een macaroni.
2: Oh, macaroni hoort dat in. Dat is fantastisch, Tine. Ik weet niet wat je mist.
1: Ja.
2: Lunch. Nee, het heet anders. Het heet toch weer anders. We gaan even zoeken hoe dat heet.
3: Hij voorspelt altijd het weer. En de zon schijnt elke keer al wat lekker.
2: Dat is fantastisch. Echt, het is zo lekker.
3: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even...
2: Ja, cornet beef. Dat is het.
1: Ja.
2: Boterhammers, kun je ook zeggen.
3: Wat wordt het weer, Jan de Weerman?
2: Cornetbeef.
3: Schijnt de zon misschien vandaag?
2: Een woord wat je niet vaak hoort, maar wel lekker is. Jan.
4: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Pupje. Vanochtend is het zwaar bewolkt en in de noorden is kans op motregen. De wind uit het westen is zwak tot matig. Temperatuur vandaag 16 graden in de noorden van het land tot 21 graden in het zuiden. En ook komende dagen blijft het zonnig en droog. En dan temperaturen 20 tot 23 graden. En hier onze spreuk. Ja. Als je altijd met je gezicht naar de zon toe loopt,
2: ja,
4: zal de schaduw achter je vallen.
2: Ja, en heb je een koude kont natuurlijk. Dankjewel, Janneman. 9:04.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
6: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
5: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
7: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
5: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht.
2: Doral, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Utrecht-Amsterdam voor Holendrecht 19 minuten. Bergingswerkzaamheden. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Hoofddorp Zuid heb je een half uur door een kapotte wagen. En de A12 Utrecht-Den Haag voor Nooddorp een minuutje of 18. Daar ook een kapotte auto. De A32 Meppel-Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen. Wegwerkzaamheden. Daar heb je 18 minuten extra. Dan gaan we zo meteen even bellen, want we gaan het hebben over telefoongebruik. En jij, Tinus... Maar ik zelf ook hoor, ik wil jou niet in een hoekje zetten. Wij zijn heavy users.
1: Jazeker.
2: Ja.
8: NPO Sterren NL.
9: De nummer 1.
8: In Nederlandstalige muziek.
2: Met de nieuwe van Jeroen van Zelst.

0: zonder dat je eigenlijk weet waarom. Stichting Mind daagt deze week duizenden mensen uit om daar eens radicaal mee te stoppen. Marielle van den Berg is van Mind. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat doet jullie stichting eigenlijk?
1: Ja, onze stichting zet zich in voor mentale gezondheid. Dus voor alle Nederlanders om mentaal gezond te blijven. En we zetten ons ook in voor mensen die helaas tot psychische klachten krijgen.
0: Oh ja. Ja. En deze week...

0: Ik kijk even naar links, want daar zit Tinia. En Tinia, wij zijn beide redelijk heavy users. Ik zeg altijd als excuus, Marielle, we hebben het nodig voor ons werk.
1: Ja, dat doe ik ook.
2: Ja. Ik zou echt niet zonder kunnen. Maar ik vind het ook niet erg.
1: Ja. Dat scheelt. Dan is het goed. Als je het niet erg vindt en je hebt er geen last van, dan is het natuurlijk ook prima. Er zit natuurlijk een hele goede kant aan je telefoon.
0: Ja. Ja.
1: Maar als je er last van krijgt, ja, dan is het tijd om wat te gaan doen.
0: Ja, maar is het dan al niet te laat?
1: Het is nooit te laat. Je kan altijd opnieuw beginnen, zeggen we. Ja. En het helpt gewoon om een patroon te doorbreken. Dus dat is wat we eigenlijk met deze week proberen. Dat mensen echt zien dat ze met die tijd wat anders kunnen doen. Dat ze manieren vinden om toch die telefoon weg te leggen. Ja. Minder aantrekkelijk te maken. Zodat ze dat hopelijk daarna ook nog blijven doen.
0: Ja, ja, ja. Maar hoe kom je daar dan van af? Want dat lijkt me heel heftig. Want het is ook... ik heb ook van die handelingen dat ik toch even naar mijn broekzak ga, eventjes dat ding eruit haal en het slaat nergens op. Want om te kijken heb ik wat gemist. Hoe kom je daar nou vanaf?
1: Ja, dat is echt een gewoonte en dat is ontzettend moeilijk om te doorbreken. Wat wij deze week doen is dat we mensen helpen met heel veel tips. Dus ze hebben allemaal een boekje gekregen waarin ze de tips kunnen lezen, waarin ze dus ook kunnen opschrijven wat hun ervaringen waren.
0: Ja.
1: En dan kan het best zijn dat het af en toe toch misging of dat je er toch langer op zat, want dat is eigenlijk het probleem.
0: Ja.
1: Als je erop gaat en je bent aan het scrollen, dan ben je zo ineens een uur kwijt.
0: Ja.
1: Hè, of misschien wel langer. En dat is gewoon wat je eigenlijk niet wil. Dat je denkt, heb ik weer een hele middag. Vanavond erop gezeten.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, we willen mensen eigenlijk stimuleren om dan wat anders te gaan doen, door iets anders te plannen. Waardoor ze merken van, dit is eigenlijk veel zinvollere tijdsbesteding dan de hele tijd op de telefoon.
0: Ja, ja, dat is het ook. Maar wat zijn jullie gouden tips dan om eraf te komen, zeg maar, om het te proberen?
1: Ja, er zijn een aantal dingen die je gewoon op je telefoon kunt instellen. Dus je kunt bijvoorbeeld tijdslimieten op apps instellen. Je kunt je telefoon minder aantrekkelijk maken door bijvoorbeeld een zwart scherm te kiezen. Je kunt pushmeldingen uitzetten. En wat wij dus ook zeggen, kies een andere activiteit. Leg de telefoon echt weg. En zorg dat je een andere positieve ervaring er tegenover stelt.
0: Ja.
1: Waardoor je denkt van, dat ga ik misschien wel vaker doen. Meer sporten of andere leuke dingen doen.
0: Ja. Maar dit is toch ook gewoon lekker, is het gewoon, om af en toe eventjes helemaal uit de normale wereld te kruipen en eventjes in de digitale wereld, de sociale wereld, social media wereld dan, en even lekker doomscrollen.
1: Dat is ook helemaal prima, hè? Dus ze zeggen ook niet van je moet helemaal van je telefoon af en nooit meer. Er zitten echt hele goede kanten aan.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon voor mensen wel belangrijk dat ze leren waar die grens ligt.
0: Ja.
1: En vooral ook inderdaad dat het geen effect heeft op hun slapen, op hun concentratie. Dus op hun huiswerk bijvoorbeeld. Of andere dingen die je eigenlijk moet doen, maar waar je dan niet meer aan toe komt.
0: Zijn er al resultaten of komen die pas aan het einde van deze week?
1: Ja, we onderzoeken het samen met de Universiteit Utrecht. Dus mensen doen mee en vullen inderdaad vragenlijsten in. En dan over een aantal maanden ook weer. Dus we blijven dat echt volgen. Van wat is nou de impact van deze week?
0: Ja.
1: Leidt dat tot gedragsverandering? Nou, dat moeten we natuurlijk over een aantal maanden gaan zien.
0: Ja.
1: Maar op dit moment zijn we in ieder geval heel blij dat mensen, 13.000 mensen zich hebben aangemeld en meedoen.
0: Oh.
1: En we horen natuurlijk van mensen dat ze het lastig vinden, maar ook dat ze het ontzettend leuk vinden en heel gemotiveerd zijn.
0: Wanneer is deze week geslaagd?
1: Hij is nu al geslaagd omdat zoveel mensen meedoen.
0: Ja.
1: Hè? Dus het zet mensen in ieder geval aan het denken. Het maakt ze bewust. En wij hopen natuurlijk gewoon dat nog meer mensen ook gaan nadenken. En er toch gewoon ietsje bewuster mee omgaan.
0: Ja. Doe je zelf ook mee?
1: Ik doe zelf niet mee, zeg ik heel eerlijk. Maar dat is omdat ik inderdaad deze week super druk ben.
0: Ja. Excuses dat, Marielle.
1: Ja. Ik beken.
0: Ja. Wat doe je dan allemaal op je telefoon? Mailen?
1: Nou, op dit moment ben ik met jullie aan het bellen. Heel veel aan het appen, maar dat is vooral voor mijn werk.
0: Ja, dat gaat dan echt over de app. Dan kun je niet met elkaar bellen.
1: Nou, soms niet. Nee, dat helaas werkt de wereld anders, ja.
0: Oké. De uitslagen, wanneer zijn die bekend?
1: Ja, wat ik al zei, over een aantal maanden. Dus dat duurt. We willen echt even langere tijd volgen hoe het met deze mensen vergaat.
0: Ja.
1: Maar ook te kunnen zeggen van wat is de impact en ook voor onszelf om te leren. En wat we in ieder geval gaan doen is dat we volgend jaar in mei weer een challenge gaan starten. Dus als mensen zeggen, ik had mee willen doen, schrijf je vooral in. Volgend jaar mei doen we weer mee vanuit Mind.
0: Top, dan gaan wij onze Tinia opgeven. Volgende week, volgend jaar in mei. Ja, gaan we het samen doen.
1: Super.
0: Gaan we samen doen dan. Okay. Marielle, dankjewel voor je gesprek even en jullie mooie werk bij de Stichting Mind.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Mooie dag.
1: Doeg.

0: Ook kans hebben op een mooi plekje in onze Nederlandstalige Top 1000.
1: Zo, inderdaad, ja.
0: Aanstaande vrijdag dan beginnen we met het verzamelen van stemlijstjes. Want dan begint de stemweek. Vrijdagochtend dan gaan we hier de stembussen openen. En dan gaan we ook gelijk op pad met de stembus. Mocht je nou in de regio Den Haag wonen, werken of zijn in ieder geval vrijdag, dan kun je je nu opgeven. En dan kan de stembus naar jou toe rijden. En als je nou een vrijdagmiddagborrel hebt, even tipje mijnerzijds, dan komen ze heel graag. Maar ik weet heel graag. Nee, maar ook als je andere dingen doet. Dus meld je gewoon even aan in de NPO Luisterapp. Dan kun je gewoon even een appje sturen. Zeg je van, yo, ik ben vrijdag in Den Haag. Of omstreken, hè. Dat kan ook in de buurt zijn.
1: Ja, wel even adres erbij ook.
0: Adres erbij, tuurlijk. Ja. Komt allemaal goed. Dan was er nog iemand die had... even kijken. Oh ja, Marnix. Die zegt, vind je het nog wel leuk om met de radio te werken, Marcel? Je klinkt alsof je binnenkort mee wil stoppen. Nou ja... Klink ik echt zo, tieners? Ik wil dat even aankaarten.
1: Ja, ik denk dat dit stuurde je vanochtend al toen we het hadden over wat zouden we doen als we een ander beroep zouden doen.
0: Oh, zo.
1: En toen zei je natuurlijk van, nou, als ik over, misschien ook over een jaar wel ga stoppen.
0: Ja, dat was gekscherend. Maar dat kan hoor, ja, je weet het nooit.
1: Ik denk dat het daarover ging.
0: Ja, misschien wel 10 jaar of 20 jaar, maar ja.
1: Dat weet je nooit, hè?
0: Ik weet, dat is toch, je weet nooit. Misschien stopt dat straks wel. Is er iemand die zegt, we willen jou niet meer?
1: Ja, dat kan ook.
0: Kan.
1: Of radio stopt.
0: Aan zich. Ja. Aan zich. Aan zich.
1: Dat kan ook bijvoorbeeld, hè, voor 20 jaar. Je weet het niet.
0: Ik denk wel dat dingen veranderen. Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk toch sowieso dat live radio altijd wel blijft.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Wat hadden we nog meer, tieners? We hebben dan nog van alles hadden we aangekaart. De cornet beef. Dat was dat wat ik heb, die boterhamworst in blik. Ik noem de naam niet, want dan is het reclame. Dat is geen cornet beef. Dat was wat anders.
1: Nou,
0: dat was ook een hele toestand.
1: De ene is zeg maar rundvlees. En het andere, waar jij het eerst over had... Dat is varkensvlees.
0: Ah, zo.
1: Dus het is niet hetzelfde. Maar het ziet er wel hetzelfde uit. Ja. Maar het is gewoon andere inhoud.
0: Nou, jullie weten wat ik bedoel. Och, ja. Is dat lekker. Ik kan wel een pallet op. Hey, dan hebben we zometeen de schaftlijst. Als laatste. Zometeen hebben we een prachtig schaftlijstje volgens mij. We zijn er net even doorheen gegaan en er zitten hele leuke liedjes in. Maar we kunnen nog wel wat lijstjes gebruiken, Tinia.
1: Zeker weten. In dit geval is het nooit genoeg. We gaan dit item echt, we doen het iedere dag.
0: Ja, maandag tot en met vrijdag in ieder geval.
1: Ja, iedere werkdag. Ja. Dus we hebben ieder lijstje nodig. En ja, het kan zijn dat je over 3 weken wordt gebeld. Morgen, je wordt echt een keer gebeld.
0: Door jou.
1: Door mij.
0: Hoogst persoonlijk.
1: Nou,
0: alleen daarom al zou ik opgeven. Marcelindemorgen.nl. Daar moet je zijn.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewa Kiviet.
3: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
2: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de Straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
4: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
2: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dorald, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A2 is van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Geldermalsen. Kwartiertje door wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is gesloten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Hoogmaren 13 minuten. Kapotte vrachtwagen. De A12 Utrecht-Den Haag voor Nooddorp 12 minuten door een ongeluk. En de A32 door wegwerkzaamheden. Dat is Meppel-Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen. Heb je 17 minuten.

0: is nog niet voorbij. Nog lang niet.
1: Marcel in de morgen.
2: Schatlijst.
0: Het is er weer tijd voor, tieners. Wie hebben we aan de lijn?
3: Wij hebben aan de lijn Senna uit Nieuwegein. En Senna is stratenmaker.
0: Hey Senna, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Is dit Senna vernoemd naar de autocoureur?
4: Ik had die vraag al verwacht, maar nee.
0: Oh, die had je al verwacht.
4: Ja, oh, ja, zeker.
0: Nou ja, dat is een hele mooie naam. En hij was natuurlijk een onwijs goede coureur. Dus het zou kunnen zijn dat, weet ik het, een van je ouders misschien liefhebber is.
4: Nee, dat is helaas niet zo. Nee.
0: Nou, dat kan. Maar waar komt het dan vandaan? Is het ergens aan gelinkt of zo uit de lucht komen vallen?
4: Ja, dat is eigenlijk wel uit de lucht komen vallen. Ja, mijn vader die vond het een mooie naam. Ja. Mijn moeder die mocht het niet bepalen, dus...
0: die mocht het niet bepalen?
4: Ja.
0: Ja. Omdat je vader die moest naar het gemeentehuis?
4: Nee. Ze zijn samen wel uitgekomen, maar het is niet vernoemd naar de vermoede enkele.
0: Oké. Hey, en stratenmaker, lig je nu op je knieën? Ben je het opperen? Wat ben je aan doen?
4: Nou, ik ben even van de lawaai weggelopen, want anders kunnen jullie me niet verstaan.
0: Oh.
4: Dus ik sta nu even om de hoek. Dus nu ben ik even, momenteel ben ik niks aan het doen.
0: Nee, nou dat is ook lekker, toch?
4: Nee. Ja, dan hebben jullie ook geen last van het lawaai.
0: Nee, nou ja, ik vind het prima. Nee. Wat is het lawaai dan? Ben je iets aan het...
4: Ja, ik ben een sleuf aan het dichtstraat in Gouda.
0: Oh.
4: We zijn vandaag bezig om te shovel en de wakken stampen en trilplaat. Dus dat eigenlijk.
0: Daar komt inderdaad een hoop lawaai bij kijken. Maar heb je van die oordopjes in of heb je...
4: Ja, sowieso, dat moet. Dat is verplicht.
0: Ja. Armotechnisch, anders dan krijg je een piep in je oor.
4: Ja, zeker weten.
0: Tinnitus inderdaad. Heb je zo meteen schaft? Wanneer ga je aan de koffie?
4: Meestal ga ik om 9:30, tenminste bijna altijd 9:30 ga ik schaften.
0: Oké, dus deze muziek die we zo meteen gaan draaien, jouw lijstje, dat hoor je nog even tijdens het werk.
4: Ja.
0: Maar daar valt toch bijna niet naar muziek te luisteren dan als je zoveel herrie hebt?
4: Nou, ik ga nu even de radio, ik ga even alle machines uitzetten en dan gaan we even lekker naar de muziek luisteren en even gas geven.
0: Goed zo.
3: Ja.
0: Nou, we gaan ook zeker gas geven. We hebben zo meteen een hele mooie van Tino Martin, die gaan we voor je draaien. Blijf bij mij. We gaan zo Gianluca draaien met Als je lacht aan mij. Hoe kom je daar zo bij?
4: Ja, dat is mijn lievelingsnummer. Gewoon het klappen van een nummer en gewoon even vol gas geven.
0: Mooi man. En we beginnen met Mike Versteeg, Hartslag van je Heupen. Die komt uit jouw regio.
4: Ja, uit Houten.
0: Houten, ja, en jij komt uit Nieuwegein. Ja, snap ik, dat snijdt hout. We gaan het regelen. Dit is jouw schaflijst voor vandaag. Dankjewel voor het inzenden en succes met je mooie werk.
4: Top, heel erg bedankt.
1: Marcel in de morgen.

0: schatlijst van vandaag.
1: Marcel in de morgen.
2: Schatlijst.
0: Die is lekker aan het gas geven. Dat is hij. Dat zei hij.
3: Ja, ik hoop dat, dat ze even lekker hebt kunnen werken, Senna. En daar ik even pauze.
0: Ja, ik zal maar vast aan de keten gaan lopen. Ja.
3: En Alex zegt, kunnen we voor op de bouw Monique Smit aanvragen? Groetjes aan Stef en Schepers. Nou, Alex, als je nou ook even naar marcelindemorgen.nl gaat...
0: Ja.
3: Dan kan je daarin Monique Smit en nog veel meer andere leuke liedjes aanvragen... met je schaflijstje. En wie weet gaan we binnenkort dan even jouw lijstje draaien.
0: Vast wel, Alex. Doe me gewoon even lijstjes sturen. Leuk, man. Gewoon even zelf de muziek samenstellen. Is toch leuk?
3: marcelinthemorgen.nl.
0: Wacht even, ik heb een beetje ruis op de kop terug. Wat zeg je?
3: marcelinthemorgen.nl.
0: Die was duidelijk.
4: En dan nu...
0: Ja.
4: Een onmullig...
0: Ja.
4: Piratenplaat.
0: Ja. Daar had ik even zin in. Een lekkere...

0: Check en Baco in Monaco.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Het is tijd voor de oude platenkoffer inderdaad. Het is exact 9:30 en je kan vanaf nu weer gaan stemmen op de 3 liedjes die ik vandaag in het koffertje heb. Ik heb op keuze A.
2: Annabel, het wordt niet zonder jou.
0: Annabel, inderdaad, van Hans de Boy.
2: Annabel.
0: En keuze B is een liedje van de Kreuners.
3: Ik wil je.
0: Later nog eens gedaan door onder andere Guus Meeuwis. Starco heeft het ook gedaan. Dit was het origineel uit België, de Kreuners. Ik wil je. Keuze C

0: De drie liedjes kan in de NPO Luister-app. Het zal fantastisch zijn als je even een keuze maakt. Vandaag is het grijs, vooral in het noorden wat regen. In het zuiden, daar kan de zon nog even doorprikken. Temperatuur varieert van 17 tot 21 graden. Verkeersinformatie van de ANWB met drie files. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraaf en Harmelen. Daar heb je 8 minuten door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. De A15 Gorkum naar Rotterdam voor Sliedrecht-Oost 8 minuten. Daar is de linker rijstrook gesloten. Dat komt door spoedtransport. Oh, nog nooit gehad in de verkeersinformatie. En dan de A27 Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar heb je 9 minuten.
1: NPO Sterren en L. Nederlandstalige muziek.
0: Ja, met nu ook een classic van Boudewijn de Groot.
1: NPO.
0: Verhaal over Jimmy.

0: zou hij misschien de nummer 1 positie pakken dit jaar in de Nederlandstalige top 1000? Dat zou namelijk zomaar kunnen. Komende vrijdag dan kun je gaan stemmen op jouw favoriete liedjes aller tijden. Want dat is natuurlijk wel de Nederlandstalige top 1000. Die zenden we uit in oktober. En de stemweek begint dus komende vrijdagochtend. Zo rond 9:15, Tinia.
1: Om en nabij.
0: Om en nabij. Een puzzel van 500 stukjes leggen in nog geen half uur. Nou, wij zouden waarschijnlijk nog bezig zijn met de randjes. En dan was het half uur wel zo'n beetje voorbij. Maar Maartje van der Meer uit Delft, die kan sinds dit weekend zeggen: ik ben de beste puzzelaar ter wereld. Maartje, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Hoe word je wereldkampioen puzzelen?
2: Ja, echt fantastisch. Ja, oefenen, denk ik.
0: Oefenen,
2: veel puzzels maken.
0: Ja, maar hoe dan? Hoe oud ben je nu? Mag ik dat vragen, Maartje?
2: Ja hoor, 25.
0: 25. Was je al heel jong bezeten van puzzels?
2: Nou ja, ik maak al echt al mijn hele leven maak ik al puzzels. Maar dat, in principe was dat altijd gewoon voor de leuk en rustig aan.
0: Ja.
2: En ik denk nu sinds 2 jaar ben ik echt doe ik het voor de snelheid en doe ik het ben ik aan het oefenen.
0: Maar viel je dat jou zelf op of was er iemand in jouw buurt die zei van jij doet dat wel heel snel?
2: Nou, op een gegeven moment doe je het al snel, maar dat was niet per se getimed of iets dergelijks. En ik zag op internet het WK voorbij komen op YouTube.
0: Ja.
2: En toen had ik zelf een van die puzzels gekocht die ze toen gebruikt hadden om te kijken hoe ik het zelf zou doen. En toen ging dat eigenlijk wel
0: maar
2: heel
0: jij
2: goed. Dus daar ben ik een beetje achtergekomen toen.
0: Ja. Maar jij hebt dat overzicht.
2: Ja, kennelijk. Ja, ik kan goed onthouden welke stukjes waar moeten.
0: Dat is ongekend. Ja, wij hebben echt vol verbazing. Want je hebt in een half uur gewoon 500 stukjes in elkaar gelegd. Maar leg eens uit, hoe zag die finale eruit?
2: Oh, sorry hoor.
0: Ja, ik viel even weg waarschijnlijk. Hoe zag de finale eruit? Hoe ziet zoiets eruit? Ben je dan met heel veel mensen tegelijk of zit je dan nog tegen 1 iemand over?
2: Nee, je begint met. In principe waren we in totaal met 800. Maar dan waren er 100 mensen over in de. Volgens mij 100 of 150 mensen over in de finale.
0: Ja.
2: En dan krijg je een puzzel die nog nooit. Die nog nooit eerder gereleased is, zeg maar. Dus die er speciaal voor gemaakt heeft.
0: Ja.
2: Zodat niemand daar een voordeel aan heeft. En dan, ja, is het gewoon zo snel mogelijk.
0: Wat is de tactiek?
2: Dat hangt een beetje van de puzzel af, altijd.
0: Ja.
2: Dus nu was het een redelijk druk puzzel. Dus wat ik altijd probeer is om zo snel mogelijk maar de stukjes ongeveer op de juiste plek te leggen.
0: Maar is het begin dan niet, want ik heb vroeger ook al gepuzzeld. Dan doe je toch altijd eerst de hoekjes?
2: Ja, dat is wel een tactiek die nog veel gebruikt wordt. Ik heb nu de randje wel relatief snel gemaakt. Maar ik begin er eigenlijk nooit mee. Maar in principe is dat.
0: Oh.
2: Heel veel hele snelle mensen maken bijvoorbeeld wel eerst.
1: Maar waar begin je dan mee dan?
2: Ja. In Melco.
0: Hoe begin je dan?
2: Meestal met een soort groot vlak. Dus dit keer was het een puzzel van een getekend huis. En het is dan rood dak. Dus toen was ik met het dak begonnen.
0: Oh ja.
2: Want dat kan je dan zo duidelijk. Is het herkenbaar dat die stukjes van heel erg opvallen.
0: Hey, wat grappig, ja. Maar heb je dan niet. Want je bent niet bezweken onder de druk. Want als er 100 mensen in je nek zitten te hijgen. Dat lijkt mij nogal wat een pittige opgave.
2: Nee, dat ging eigenlijk heel lang heel goed. Maar goed, op een gegeven moment bij de laatste stukjes. Als er dan nog niet gejuicht wordt. Dan weet je dat het nog goed gaat.
0: Wow.
2: Dus dan op een gegeven moment beginnen je vinger en mijn handen wel te trillen. Dus aan het einde zit je wel echt vol in je adrenaline.
0: Ja.
2: Maar het is wel goed gegaan, dus dat is echt superleuk. Ja.
0: Jij bent gewoon de beste puzzelaar ter wereld.
2: Ja.
0: Ben je nu inmiddels schat helemaal rijk geworden? Heb je een enorme geldprijs of heb je een beker of sta je ergens in een Guinnessboek?
2: Nou, je loopt nog niet helemaal binnen, maar ik heb een hele coole trofee en ik heb je wint 2000 euro.
0: Zo.
1: Zo.
0: En wat ga je ermee doen dan?
2: Meer puzzels kopen? Nee.
0: dat zou heel gek zijn.
2: Moet ik maar even bekijken. Ja. Maar ja, het is wel heel erg leuk.
0: Hey, dus als wij een escape room doen hier op de zaak, moeten we jou uitnodigen. Waarschijnlijk ben je daar.

0: ik ga er zeker nog kijken.
1: Anders zetten we gewoon een crowdfunding op. Je vindt wel, je moet onze Nederlandse zijn, we zijn heel trots natuurlijk, chauvinistisch volkje zijn wij.
0: Ja, trots dat Nederland. Ja, dan kan ik wel sponsoring krijgen.
1: Ja, precies. Ja, dat zou ik doen. Nou, gefeliciteerd Maartje. Geniet van je overwinning en van het geld, van de leuke dingen die je ermee gaat doen.
0: Yes, dankjewel.
1: Goeiedag.

0: Marcel's oude platenkoffer.
1: Ja, laten we nog even één keer erbij pakken, die hele koffer. Want alle drie doen het best wel lekker. Dan moet ik zeggen, Hans de Boy die heeft hem te pakken als we nu zouden eindigen. Maar we hebben nog 5 minuten. Je kan nog stemmen in de NPO Luister.

0: en ik wil je, blijf bij me. Keuze C is een liedje van Vanessa. Stemmen kan nog heel kort, dus een minuutje of 4 is het inmiddels nog in de NPO Luisterapp. Zometeen de winnaar uit die koffer. Eerst Suzanne Freek, Goud.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan

0: Suzanne Freek en Goud. 6 voor 10, daarmee geworden zometeen Emily op volle toeren. Komende vrijdag dan starten we dus met de stemweek voor de Nederlandstalige Top 1000. Dan kun je je lijstjes weer insturen. Wat staat er bij jou onder andere in je lijstje, Tines? Weet je het al?
1: Ja, dit is natuurlijk vragen naar de bekende.
0: Nou ja, Lucas en Gea weet ik sowieso. Ja, maar er zijn toch wel meer?
1: Nee, sowieso ook wat bangers natuurlijk ook, hè, van de afgelopen jaar. Hartslag van je heupen, de tapste uit Tijuana.
0: Oh, ga je daar op stemmen, ja?
1: Ja, zeker. Die gaan er bij mij zeker. Dat zijn wel echt bangertjes.
0: Mooi, mooi, mooi.
1: En ja, ook wat oude liedjes denk ik ook wel. Ja.
0: Moet ook. Dat is het mooiste van zo'n lijst, dat het echt van links naar rechts gaat.
1: Nou ja, we hadden vanochtend natuurlijk Rien Salet met de Warme Bakker. Ik vind dat ook wel een leuke voor in de lijst.
0: Warme Bakker, prima. Ja. Sowieso moet er een piratenplaatje in. Ik zet er wel 5 in, denk ik. Goed, stemmen, dat doe je vanaf vrijdag. En vanaf vrijdag gaan we ook op pad met de stembus. En dan gaan we lekker door het land heen crossen. En dan komen we misschien wel even langs bij jou. Dan moet je jezelf wel even opgeven. Komende vrijdag is onze stembus in de regio Den Haag. Als je dan vrijdag aan je werk bent in Den Haag, of je bent daar, of je woont er. Regio Den Haag, hè, dus en omstreken. Dan mag je opgeven, doe je even een berichtje sturen in de NPO-luisterapp. Dan is het tijd voor de uitslag van de koffer. Met hoeveel procent?
1: Ja, even nog een refreshje. Met 41% van de stemmen heeft gewonnen Annabel van Hans de Boy.
0: Mooie afsluiter. Zometeen dus Emily op volle toeren. Maak er een mooie dinsdag van en tot morgen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nog 5 kilometer file door werkzaamheden bij afrit Geldermalsen. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht 5 minuten vertraging bij Nieuwebrug, 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 10 minuten vertraging.
1: Emily's leven.
4: Een hele goede morgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Nou, dat gaan we zo meteen doen met Bonnie Sinclair en onze eigen dokter Bernard. En ook degene die op dit moment onwijs lekker gaat en eigenlijk nog nieuw talent is. Maar nu eerst Vette Boeren, want hier is onze eigen Jorieke.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Emily Sleven.
4: Een hele goede middag. 12 uur geweest en dat op deze dinsdag. Lekker hoor. Met zometeen Ammar en ook Rutger van Barneveld. Ken jij ze nog, die zwoele zomernachten?
1: De nummer 1. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.

wel eens gezien met een andere vrouw of man? Ja, je weet het niet. Nee. The love of his life. Waarschijnlijk nog niet gevonden. Gaan wij voor hem op zoek? Nee, dat moet deze jongen lekker zelf doen. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Wij gaan wel verder, zelf wel op volle toeren. Dat gaan we doen met Edcilia Romley en Samantha Steenwijk. Maar eerst Turn It.

hier op NPO Sterrenel Radio. Wat wil jij graag horen? Nou, het is Elise die een berichtje stuurde. Zegt Emily, Wimmy Bauma met De Ring Die Je Draagt. Dat blijft toch mijn allermooiste nummer. Speciaal voor jou.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB.
4: Er staat een file op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West. 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten.

Samuel Welten en Russo, Jorre Boel. Op Ster NL, daarvoor Raymond Hermans en mijn favoriet. Een hele goede middag. Deze hele week de Kort en Klein Show. Zonder Klein, maar met Krams.

Vanaf volgende week kun jij je lijstje inleveren bij ons op de website nposterren.nl. Nou, in de Korte Klein Show deze hele week, daarom extra aandacht aan die top 1000. Zeker van die top 1000 van het afgelopen jaar. Jij mag laten weten welke plaat je uit die lijst zou willen horen. Doen we zo, we doen nog een lekkere Engelstalige plaat. We doen een discoplaat. De top 3 op 3, we hebben geen tijd te verliezen. We maken het weer gezellig met z'n allen. Goedemiddag!

thuis best. Altijd het beste plekje om naar bed te gaan. Of om naar de wc te gaan bijvoorbeeld. Heel veel mensen zeggen ook altijd, oh, als ik dan op vakantie ben geweest. Heel veel mensen die zeggen altijd, ik miste mijn eigen toilet. Ik weet niet of jij ook dat gevoel altijd hebt. Maar ik kan me er wel een beetje in vinden. Hans de Boy hoor je. En thuis ben daarvoor Senna. En weg uit deze kroeg. Het is de Korte Klein Show met de nieuwe van Monique Smit en Kino van der Graaf. Dit is Beter Af Alleen.

NPO Serena Radio. En als de zon schijnt, nog een beetje zomerse klankjes op de radio. Daar waar we toch langzaam maar zeker afscheid gaan nemen van de zomer van 2026. En we naderen de herfst. We gaan zo meteen, wat we ook naderen, dat is dus een hit draaien uit de Nederlandstalige top 1000. Welke plaat uit die lijst van 2025 zou jij nog een keer willen horen? En zie het ook een beetje als een soort van stemadvies voor de lijst van dit jaar. Want volgende week openen dus de stembussen voor de lijst van dit jaar. En als jij dus iemand even wil motiveren om op een bepaalde plaat te stemmen, dan is dit jouw kans. Een plaat die wel afgelopen jaar in die lijst stond. Laat me weten via de NPO luisteren welke plaat uit de Nederlandstalige top 1000 mag ik zo meteen nog een keertje voor je draaien. Dan ga ik dat doen. Na een hele toffe plaat van Mart Hoogkamer, zijn nieuwe single, vind ik echt heel goed. Kroegen in de hemel heet hij.

0: Als jij een paar maanden geleden aan mij had gevraagd, Perry, verwacht jij dat Roxy Dekker de Johan Cruijff Arena zou uitverkopen?
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: Nou, dan zou ik toch even achter mijn oren klappen. En ik vind, ja, ze is wel populair. Het zou misschien kunnen, maar het is wel een risicootje. Nou, jongens, binnen een paar minuten stijf uitverkocht de Johan Cruijff Arena. Een big smile bij Roxy Rowe. En waarom ook niet? Een ontzettend succesvolle artiest op dit moment. Satisfyer hoorde je. En daarvoor Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. We gaan een plaatje draaien uit de Nederlandstalige top 1000. En een eigen plaat met een beetje een Duits achtergrondje. Maar wel Nederlands gezongen, daarom kan hij prima thuis horen in de lijst. De Nederlandstalige top 1000. Bodien, dankjewel voor jouw reactie. Dankzij jou draaien we hem nu eventjes als een soort van stemadvies voor degene die nu zitten te luisteren. Afgelopen jaar nummer 457. Danny Christian, dit is Rosamunde.
1: Een hit

vriend Wasco Redeker en kijk om je heen in de Korte Klein Show op Sterren NL. Weet jij een leuke Engelstalige plaat die gemaakt is in Nederland? En zou je die eventjes willen horen op Sterren NL? Dan kan dat zo.

dat interesseert me echt geen ene reden. De man die dat gewoon durft in de titel te zetten en een liedje van te maken. René Kast. En daarvoor Henk Dissel en even Chance op de dinsdagmiddag. We gaan eens dus even een Engelstalige knijter draaien. Een Engelstalige plaat. En oh, hier ben ik blij mee dat deze binnenkwam in de NPO Luisterapp. Heel veel mensen met een goede muzieksmaak die afgestemd zijn op Sterren NL. En ook mensen die houden van een staaltje Engelstalen. Dan wel uit ons eigen land, maar ik zei het net ook al. Er is zoveel goede muziek gemaakt in Nederland. Het is ongelooflijk. Nou, Melle, dank

0: radio naar je toe. Heerlijke Django Wagner en Bachata Bailando in de Kort en Klein Show. Zometeen deel nummer 2, daarin natuurlijk nog even een plaat uit die Nederlandstalige top 1000, waarvan dus volgende week de stembus wordt geopend. Vanaf maandag 28 september kun jij je stem uitbrengen bij ons op de website nposterren.nl. En zie het ook een beetje als een soort van stemadvies. Mocht je nog een beetje twijfelen over een bepaalde plaat, kun jij hem deze week in de Kort en Klein Show nog eens even een keertje horen, voordat jij volgende week je definitieve keuze gaat uitbrengen op onze website. Laat me weten via de NPO Luisterapp. En dit is tot het nieuws Chris Bauer en Lala Londen.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Chalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag, vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk staat op de A50 Zwolle richting Apeldoorn een file van 7 kilometer tussen Heerde-Zuid en Vaassen. De vertraging is 1/2 uur. En 2 kilometer file op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht bij de A29 door een kapotte auto.

per liedjes, dan hebben wij op ZNL Radio op zondagmiddag tussen 5 en 6 uur een uur lang alleen maar liedjes uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. En dat wordt bijgebracht door de man met de meeste muziekkennis, dingen van iedereen hier bij Avro Tros, Jan Paparazzi. Ik zou zeggen, ga luisteren. Dit is tot 4 uur, de Korte Klein Show, met zometeen nog een terugblik op de Nederlandstalige top 1000. En we gaan nog op zoek naar een lekkere dansbare discoplaat. Nou, je kan er alvast over nadenken welke

Engels liedje. Vaya con Dios. Na, nee, na is vernederlands, zoals we dat dan noemen. Door de Grandame. Na, nee, na afzetten. Daarvoor Jari Helligers. En die man die rampt me door met zijn carrière. De ene hit naar de andere komt bij hem vandaan. Ook dit is echt een topplaat. De vloek van Barcelona bij NPO Sterren NL Radio. En

Ja, ik zat wel eens aan te denken. Zullen deze twee aan elkaar te koppelen zijn? Bram Bongers en Luna, ja, niet dat stelletje, maar wel om een keer een duet op te nemen met elkaar. Ik zie dat eigenlijk wel gebeuren. Hè. De meeste duetten die ontstaan nu allemaal spontaan. En waarom Luna en Bram Bongers niet? Allebei hebben ze een plaat over een schoonzoon. Nou, dat heeft Luna ook in. Dit was een topplaat. Daarvoor Frans Bauer en Naar de Playa. Zometeen nog een terugblik op die Nederlandstalige top 1000 van 2025. Check even die lijst bij ons op de website epiosterren.nl. Druk bovenop toplijsten, dan op Nederlandstalige top 1000. Check die lijst, kies je favoriete plaat uit, laat het weten via de NPO Luisterapp. En ik draai hem zometeen met heel veel plezier voor je. Na een hele mooie van Marco Borsato, je hoort zometeen de waarheid. Eerst zijn dit Busy en Yves Berendsen en we zijn...

aan wat je van me denkt en hoe je voor me leeft.

0: single. Hier was heel veel voor uit de kast gehaald. Marco Schuitmaker, je hoorde Loser.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: Daar halen wij op onze beurt weer heel veel voor uit de kast. De Nederlandstalige top 1000. Sterker nog, we hebben zelfs een verbouwing van de studio gehad. Er zijn nieuwe schermen opgehangen. Er staan high-end Full HD camera's. Zelfs 4K geloof ik. Of 8K, wat zijn die dingen? Maar goed, er staan allemaal camera's op onze snuffert. En dat betekent dat wij ook weer op televisie te zien zullen zijn vanaf zondag 11 oktober. Met de Nederlandstalige top 1000. Extra goed belicht. Extra betere camera's om op televisie te tonen. Nou, dat dus vanaf 11 oktober. En de stemweek is volgende week. Tot die tijd draaien we in de Korte Kleinshow hits uit de top 1000 van het afgelopen jaar als een soort van stemadvies. Henny zegt, Joper, ik hoef niet zo ver te scrollen voor mijn favoriet uit de lijst. Dat is de nummer 48. Zou je voor mij even John West willen draaien met jouw blik? Nou, Hanny, geen enkel probleem, hoor.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.

volgende week mee gaan stemmen. Want dan openen we de stembussen voor de Nederlandstalige Top 1000 van 2026. Zometeen de 3J's in de Korte Kleine Show. Je zit in mijn hoofd. Hoor je naar de boom, Lange Jannes. Dit is Wel of Niet.

paparazzi in de studio. En toen gaven ze aan dat ze op 21 december in Ahoy Rotterdam staan met de Acoustic Christmas Show. En daarbij hebben ze gelijk de allereerste gastartiest aangekondigd. Dat is niemand minder dan Zoe Levi. En er komen er vast nog wel meer bij. Je zit in mijn hoofd, je hoorde de drie J's. Zometeen een vreselijk foute, maar oh zo lekkere discoplaat op Sterren NL. Welke mag dat worden? Welke discoplaat uit Nederland? Er zijn in dit land heel wat discoplaten uitgebracht. Mag ik zometeen draaien op Sterren NL Radio? Dan hoor je jouw favoriet naar Koos Alberts. Ik verscheurde je foto. En eerst de man die de zomer van zijn leven achter zich heeft. Rutger van Barneveld. Dit is Malle Pietje op Sterren.

0: Thai. Ze hebben zoveel lekkere discoplaten gemaakt. En we hebben er aan een aantal de revue horen passeren op Sterren.nl. Maar als ik zou mogen kiezen, zou ik willen gaan dit uur voor Body and Soul. Zou je die even voor mij willen draaien? Groetjes van Rick. Rick, Radio Hard. Want de vreselijk foute discoplaat is van jou.
1: Kort en klein. De vreselijk foute, maar oh, zo lekkere discoplaat. NPO. Sterren.nl.

0: Ik die van jou.
1: Emma Heesers en Hartebreker op de nummer 1 SterrenL Radio, waar wij zometeen gaan luisteren op de nummer 1 uit de SterrenL Top 25. Gisteren uit de top 3 om 3 nog steeds gelijk is. Of dat nog steeds boom is van Samuel Welten en Russo. Yo,

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: NL.
1: De laatste rangen en standen wat betreft de Ster NL Top 25... is die veranderd ten opzichte van gisteren. Nou, voor de nummer 3 kan ik je nu helpen. Op nummer 3 nog steeds Roxy Roe, Roxy Dekker. Dit is Bare Minimum.
0: De top 3 om 3.

ongewijzigd de top 3 van de SterrenRTL Top 25. Op nummer 3, Roxy Dekker, de eerste vrouwelijke artiest die de Johan Cruijff Arena heeft uitverkocht. Ik blijf het zeggen, ik vind het bijzonder en leuk voor haar. Bare Minimum op 3. Op nummer 2, Cheerio van Justin de Wild. En op nummer 1, Samuel Welten en Russo. De nieuwe nummer 1 is afgelopen vrijdag in de Top 25. Je hoorde Boom.

0: aan monogamie. Jeroen van Zelst. En ik ga niet van roosje naar roosje. En voor Milan Kirstijn. Dat is een nieuw talent die grote dromen heeft. Marcel de Vries die sprak vorige week met hem. En dat gesprek is terug te luisteren bij ons op de website nposterren.nl. Ik heb zo meteen Maywood voor je. Rio is onderweg naar Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks op sterren.
1: Hey Tino.

0: 26. De lijst der lijsten komt er weer aan van dit jaar. En het is heel snel, want zondag 11 oktober, dan starten we de lijst al. Zet het rood omcirkeld in je agenda. We blikken terug met de favorieten van Lucas. Lucas die zegt, Per, de nummer 121, daar zou je mij heel erg blij mee maken. En dat is dan ook Vincent. En Dromedans, ja, wie wordt daar nou niet blij van?
1: Een hit

jaar hoog eindigt in de Nederlandstalige top 1000. Stem dan mee vanaf volgende week maandag. Dan openen we de stembus voor de Nederlandstalige top 1000 van dit jaar. Stem dan veel op Vincent met Dromedans. Je kunt bijvoorbeeld ook stemmen op Stephanie Hartslag. Ik ga er zo meteen even voor je draaien. Of misschien komt deze wel voor in jouw stemlijstje van die Nederlandstalige top 1000. Nick en Simon nu op Sterren NL. Dit is Pak Maar.

0: Stephanie op Ster NL. Je hoorde Hartslag en daarvoor Nick en Simon. En Pak maar mijn hand. Zomaar is twee liedjes die we terug kunnen vinden in de Nederlandstalige Top 1000 die we uitzenden vanaf zondag 11 oktober dit jaar. Zometeen een dubbele dosis. Twee liedjes van één artiest. En die artiest, dat is Jan Smit. Welke twee platen van Jan Smit zou jij graag achter elkaar willen horen? Ook die mag je laten weten via de gratis NPO Luister-app. Dit is Team Rush Hour, Wesley Kleine Brace. Dit is Dans voor mij.
1: Ik ga...

zomer worden dit. Dan heb je het ook heel, heel bond weten te maken. Leugenaar hoorde je van Alexander Klerks op de nummer 1. Sterren.nl, daarvoor Team Rush Hour, Wessie Kleine Brace en Dans voor mij. We gaan twee nummers draaien. Twee nummers van vriend en collega Jan Smit. Ook komende zaterdag is hij weer te horen met Muziekquiz op de radio tussen 3 en 5. En nu in de dubbele dosis. Zometeen op verzoek voor Diana, Jan Smit. Dan volg je haar benen. Eerst diezelfde Jan, speciaal voor Richard in de dubbele dosis.

Smit dan volg jaar benen. En daarvoor ook nog die zomerse plaat Tranquilo. Het is bijna 4 uur. Zometeen die andere grote vriend van dit radiostation. Een vriend van ons allemaal. Jan Paparazzi. En de Jan Paparazzi Show. Dat is onze middagmagazine. De middagshow van SterrenNL. Daarin waar jij met een brede glimlach richting het einde van jouw werkdag kunt gaan. Ik wens je er veel plezier bij. En morgen vanaf 1 uur ben ik er weer met een

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 200 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda-Noord is de vertraging een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Knoopend Velsen en Beverwijk 10 minuten vertraging door een auto met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen een kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de N208 Sassenheim richting Velsen. Tussen Velsenbroek en de aansluiting met de A22. 20 minuten oponthoud.
1: Jan Paparazzi.
4: En die zegt zo net na 4 uur.

helemaal niks gezien. Het is dinsdagmiddag. Erachteraan draaien we Circus Tent van Linkepep. De boys van Linkepep, zoals je dat uit moet spreken. En ook nog Baco in Monaco van Zware Check of Half Zware Check. En Ferry de Lits, een van die zangers met een ontzettend wit gebit. Net zo wit als dat van Frank Brenten bijvoorbeeld. En Thomas Bergen. Die hebben allemaal patent op een wit gebit. Een stralend wit gebit. En ze zongen hier de Baco in Monaco. Samen dan, hè, Zware Check en Ferry.

gevulde mensen, denk ik. Eén lange nacht met jou van Arjan Oosterhoff van een jaar of 10 geleden alweer. Goeie plaat. Is het echt van een klassieker geworden door de jaren heen. Nooit een grote hit geweest, maar toch wel een plaat die regelmatig aangevraagd werd bij Sterren en Radio. Tot op heden nog, want Ed van der Jacht had zich gemeld even na 4 of ik deze maand wilde draaien voor zijn toekomstige, zijn aanstaande heet Gerda. En hoe, wat, waar en wanneer, dat weet ik niet, maar het gaat wat worden tussen die twee. Eén lange nacht met jou van Arjan Oosterhoff. En daarvoor hadden we Sander Kwarten. Niet met de tapster uit Tijuana, ook niet met zijn nieuwe single, met een plaat van een paar jaar geleden, 1000 vragen. Vind ik een goede plaat van Sander, maar die heeft eigenlijk geen missers gemaakt wat mij betreft. Ook geen twijfel wil ik ook zo'n mooie plaat van Sander Kwarten. Talent in Nederland, hè? Ongekend allemaal. Al die zangers, al die zangeressen. Je hoort ze allemaal bij Sterrenl Radio in de Nederlandse taal. En we gaan zo meteen een plaat van de dijk draaien. De Jan Paparazzi Show die is aangevraagd door Joop Steen. Kan ik al zeggen welke plaat dat wordt? Ja, dat wordt Laat het vanavond gebeuren van de dijk. 4:15 draai ik namelijk altijd een plaat van Huub en Hans van der Lubbe. En de rest van de band, de dijk, die hebben zulke mooie platen gemaakt. En ik kwam een tijdje geleden een driedubbele cd-box tegen. Ja, ja, zo ben ik toch, hè. Verzamelaar van cd's, van glimmend spul, zeg maar. Glimmende cd'tjes. En daar stonden alle hits op, alle platen die ze uitgebracht hebben. Alle singles eigenlijk van de dijk. En dan ga ik iedere middag een plaat van draaien. Een single van de dijk rond 5:45 voor de liefhebbers van deze muziek. En ik ben zelf een ontzettende liefhebber van de dijk. Bij deze dus. En 5:45 uiteraard Danny Nijman. Even kijken, wie hebben ze hier nog meer gemeld in de app van NPO Luister? Henk staat daar. Henk Marcus en Nelly Bakker is er ook bij. Wat vraagt Nelly? Een plaat van René Karst, maakt niet uit welke. Oh, dan ga ik zo meteen een dingetje draaien. Hoe heet die plaat die je nooit meer hoort? Nooit om de liefde huilen. Vind ik een mooie plaat, Nelly. Dankjewel voor je aanreiking, je muzikale suggestie. En er was nog iemand, er was een dame. Even kijken hoor. En die heet, moet ik even goed kijken, moet ik even dit scherm terugdoen. Ja, ik heb helaas bij mijn geboorte een tijdje geleden maar 2 handen gekregen. En eigenlijk heb ik 2 handen te weinig. Ik zit in mijn eentje hier tot 7 uur. Isa is dat. Isa Burgers 1, 2, 3. Die zegt, Janneman, zou je voor mij de nieuwe single van Damien van Os willen draaien?

Brussel. En dat was Waterpas. Horizontaal, zeg maar, hè. Je hebt horizontaal en verticaal en je hebt links-rechts. Maar dit is dus horizontaal Waterpas. Henk Wissel staat in de top 25 met Chance. Maar ik vind deze ook heel leuk van Henk. Krijg er geen genoeg van. Wat draaien we daarvoor? Donnie en Senna. En waar blijf je nou? TikTok, TikTok, TikTok. En ook nog Damien van Os met Hard to Get. Zijn nieuwe single die gaat

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. Langs de files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Beest, 20 minuten vertraging. De A2 van Den Bosch naar Maastricht bij Eindhoven voor Knoop het de Hocht, een half uur vertraging na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen, een kwartier door werkzaamheden. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22, een half uur vertraging.

We kennen hem hier van hits als Lekker Zoenen in de Kroeg. Was ook een hele leuke plaat. En deze plaat is net uit, de nieuwe plaat. Nieuwe muziek op Sterrenel Radio, het liefst de hele nacht. Ja, dat zou mooi zijn, hè? En daarvoor toch alweer een oude plaat eigenlijk. Bijna een gouden ouwe, om het zo maar eens te zeggen. Om die oude radioterm er even bij te houden. Gouden ouwe! Dat was het geluid van Gers Pardoel, Ik Neem Je Mee. En ook nog de drukkende keks en Met Hart en Ziel. Zometeen draai ik iets aan Marco Borsato. Ik weet nog niet welke van Marco Borsato zou je graag willen horen. Tussen nu en 10 minuten. Laat het even weten in de app van NPO Luister. Dan neem ik er even mee. En uiteraard 17:15 is het tijd voor Benny Nijman.

vrijdagmiddag. Je bent op 25. Dat is een van de nieuwe platen. Je weet het maar nooit. Dave Dekker, Papa Scheldt, leuke plaat daarvoor. Tinto de Verano, Joey Nicolai, de verwarmingsmotor uit Purmerend. In de show van Janneman, de Jan Paparazzi Show. Annelies uit Rotterdam, die wil graag deze plaat van Marco Borsato horen. Helemaal niets. Ik vind het een fantastische keuze, Annelies. Het is ook een van mijn favoriete platen aller tijden. Het geeft eigenlijk weer hoe ik in het leven sta. Marco.

was dan de engel op aarde, Rob Lusu Lusu. Marco Hitmaker en Zomernacht in Griekenland. In Amsterdam staan we aan bij Jennifer. En die zegt, Janneman, zou je voor mij Tino Martin willen draaien? Met Zij zal er altijd zijn voor mij.

0: Het geluid van Robert van Hemert. De plaat heet Rapido. We gaan rapido naar de plaat van Benny Nijman van vandaag. 6:15. En dat betekent tijd voor een plaat van Benny Nijman. Ik kreeg een prachtig bericht via de app van NPO Luister van Gabrielle Lenting. Ze woont in Voorburg. En of ik deze plaat van Benny Nijman wil draaien vandaag. Voor haar ex-man Herman.
1: Oh,
0: een plaat met een boodschap vandaag. Dit is Benny Nijman en het fantastische nummer. Dat moet toch gaan. Dat moet toch gaan.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bussoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer, vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland, Utrecht en rond Nijmegen. Er zijn maar weinig bijzonderheden. De wat langere files staan op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom-Zuid een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is daar dicht. Daardoor ook file op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Kruiningen en knooppunt Markiezaat een half uur. A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp 10 minuten vertraging.

je wat ouder bent, dan weet je dat het een hit was van Clouseau in de jaren 90. En dit is de 2026-uitvoering van Busy uit de top 25. Uit beste zangers, dat was...

0: Bam, Bas Brummelhaus, weet de man. En de plaat heet Wondervrouw. Dat denk ik even aan een wondervrouw. En het mooie is dat die plaat die we daarvoor draaiden... van Lil Kleine en Samuel Welten, die heette Maak me nou niet gek. En die wondervrouw begint ook met Maak me niet gek. Net ietsje anders, maar wel het woord gek erin. Grappig is dat, hè? Klopt allemaal in de show van Janneman op dinsdagavond. 2 plaatjes na 6:30. En dat betekent tijd voor 6:30, 7:30. En ik ga een plaat draaien uit mijn eigen collectie... van een LP die ik meegenomen heb vandaag van thuis. Van zanger Peter Schrijber. Zegt dat iemand nog wat? Peter Schrijber. Dat was een toch wel een redelijk bekende en vaak op de tv naar mijn idee zijnde zanger begin jaren 80. Met een hele grote snor. Dat was een beetje zijn handelsmerk. De snor van deze zanger, Peter Schrijber. Hij werd geboren in Amsterdam in 1954. Jaren geleden al overleden. Niet oud geworden. 30 april 2010 is hij overleden. En maar 56 jaar oud geworden. En hij brak door eigenlijk begin jaren 80 met een plaat. En die hit draaien we nog wel eens bij Sterrenel Radio. Die plaat Nooit meer verliefd. Is de kous op je kop. Daar knapt geen mens niet meer. Nooit meer verliefd. Dat was zijn enige hit in de top 40 eigenlijk die hij had. In de jaren 80, in 1982. En uit diezelfde periode komt eigenlijk de plaat die ik nu ga draaien... van dat album toen ik onlangs onderweg was. En dat is heel grappig eigenlijk, deze plaat. Het is een beetje... We hebben in Nederland niet zo'n kleinkunsttraditie... met leuke liedjes en teksten en zo. En grappige vondsten. Maar ja, dit is van de LP Aangenaam Gestoord in 1981. En het is gewoon een heel grappig plaatje van iemand die loopt door de stad Amsterdam. En die maakt daar van alles mee. Peter Schrijber. Ja, gewoon voor de aardigheid en vanwege de historische waarde. Een rondje door de ouderwetse roodverlichte binnenstad van Amsterdam. Nieuwsgierig geworden? Daar gaan we vandaag in de dagelijkse radiorubriek.
1: 6:30.
2: Toen ik onlangs onderweg was van mijn werk naar de tram, dacht ik laat ik eens naar huis gaan door het oude Amsterdam.

Toen ik het betrad, bleek haar huis bijzonder klein. Het bestond uit slechts één kamer met een bed en een gordijn. Een stoel stond bij het raam dat op het water uitzicht bood, met daarnaast een

doorbraak destijds in 2000, wat was het? 2009, 2010 zo'n beetje. En daarmee komt er daadwerkelijk een einde aan deze klimaatneutrale radioshow, dit Lifestyle Magazine. Deze optimistenclub tussen 4 en 7 voor iedereen, alle liefhebbers van Nederlandstalige muziek en mensen die iets van het leven willen maken.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
2: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
4: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
2: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht, een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
5: Luister dan, grap, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je vloog.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
2: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
3: Het is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
2: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
3: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
2: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.